0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: verder.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leem.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Even na 9 uur geworden. Een bijzonder goedemorgen hadden wij het goede doel. België. Zullen we zometeen nog even een stukje Frankrijk meenemen? Ja, waarom ook niet eigenlijk?
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Weer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio.

0: Brothers en Everybody Need Somebody to Love. Wij zeggen een bijzonder goedemorgen tegen dominee Mirjam van Nieuw.
1: Goedemorgen, luisteraars. Iedereen die wel eens achter een computer zit, weet wat een pop-up is. Je bent bezig met iets en hup, dan verschijnt er iets in beeld dat je aandacht vraagt. Je bent afgeleid en gaat ernaar kijken. En ja, dan is dat...

Maar ook die mobiele telefoon. Je bent bezig met iets en dan hoor je een piepje of een ander geluidje. En dat ding vraagt je aandacht. Voortdurend wordt onze aandacht gevraagd. Steeds zijn er geluiden, beelden die onze aandacht niet alleen vragen, maar ook opeisen. En dat betekent dat het moeilijk wordt je te concentreren. Bezig te zijn met één ding tegelijk. Je focussen op één ding wordt hoe langer, hoe moeilijker. Want aan alle kanten is die afleiding. Dat is niet goed voor een mens. Dat geeft onrust. Dat geeft spanning. Er zijn mensen die dag en nacht hun mobiele telefoon aan hebben staan. Want ze zouden eens iets missen. En dat kan niet. Wat is nou een manier om toch rust te vinden? Om concentratie te vinden? Om je nou eens niet af te laten leiden? Ja, in de eerste plaats natuurlijk dat ding uitzetten. Wie doet dat nog? De mobiele telefoon uitzetten om eens rust te vinden? Velen nemen hem mee ook op vakantie. Toch, doe het maar eens. Begin daar nou mee. Dat ding uitzetten. En weet je wat ook een goede manier is? Mediteren. Stil zijn. Naar de stilte luisteren. Dat is goed voor een mens. Gewoon eens die rust zoeken. Op zondagmorgen in de kerk bidden wij met elkaar. Er zijn de gebeden. En een vast onderdeel van die gebeden, dat is het stil gebed. Iedere keer vind ik dat weer een heel bijzonder moment. Samen met een groep mensen stil zijn. Wat is dat bijzonder? Samen met elkaar zwijgen en luisteren. Luisteren naar de stilte. Luisteren naar misschien een stem van een andere kant. Meditatie. Stilte. Wat zijn dat belangrijke elementen in deze tijd? Daarin vindt een mens rust en ontspanning. Ik wens u veel rust en ontspanning toe. Dit was het Geestelijk Vitamientje.

Ja, het geestelijk vitamintje deze zondag met dominee Mirjam van Nie. We danken haar daar natuurlijk voor. Mirjam, bedankt. En ja, we spreken elkaar over een tijdje wel weer. En ja, eerlijk gezegd, ik kan me er wel een klein beetje in vinden in het verhaal. Enfin, de 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag, even een ander verhaal, in Hezen openen hun bouwtenten voor publiek tijdens de open tententocht op zaterdag 22 augustus. De open tententocht biedt niet alleen een kijkje in de keuken van de wagenbouwersgroepen. Bij iedere bouwlocatie staat een informatiezuil met achtergrondinformatie over de wagenbouwersgroep en het gekozen onderwerp. En op de zuilen zijn dan uiteindelijk ook letters te vinden. En alle letters vormen uiteindelijk een puzzelzin. En onder de goede inzendingen worden er ook nog eens prijzen verloot. Nou, hoe mooi is dat? Je kunt er terecht tussen 10 en 4 uur. En mocht je meer informatie willen hebben, bezoek even de website van de Brabantse Dag. Dit is ABBA en Gimme Gimme.

After Midnight hadden wij ABBA. Deze zondagmiddag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard in het teken van de blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. Het festijn heeft deze middag een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan. Dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. En ook Brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig bestaan viert, staat ook op het programma. De opening vanmiddag is in handen van kinderburgemeester Stephanie Aas en wethouder Jordi Drieman. En de Belgische kapel die bijt het spits af om 14:30. Deze middag wordt trouwens gepresenteerd door Gerard Dieles. En de toegang is gratis in Valkenswaard. Nou, leuk om er naartoe te gaan deze zondagmiddag, toch? Het weer is lekker, fantastisch eigenlijk. De echte warme temperaturen zijn een beetje ingekakt. Maar wat ik eerder al zei, toch nog een 27 graden vandaag hier in Zuidoost-Brabant.

het zojuist over de muzikale drieluik in de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard vanmiddag. We kijken ook iets verder dan onze neus lang is in dit programma. We kijken bijvoorbeeld naar het openluchttheater De Hunnenberg in Luik-Schestel. Want daar is op 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. En hoe mooi klinkt dat? Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Zometeen iets meer daarover. Zijn dit de Stray Cats en Runaway Boys?

0: zon.
1: Dus noteer het alvast in je agenda. Openluchttheater De Hunnebergen, Luiksgestel. Zondag 13 september. Decor voor bier in het bos. En naast het bieraanbod is er ook ruimte voor eten en drinken, uiteraard van lokale ondernemers. En ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. En ook voor kinderen is een apart kinderplein ingericht voor verschillende activiteiten. Bier in het bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijk. Dit is Boney M. en de Rivers of Babylon.

0: zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer op deze vroege zondagochtend vanuit de studio in Marese. Zondag 16 augustus. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van het programma Fris uit de Veren. Dus tot zometeen.
1: Fris uit de Veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: goedemorgen. Welkom terug bij deel 2 van het ochtendprogramma Fris uit de Veer. Op deze zondag, deze 16e augustus, hadden wij de Jacksons en Can You Feel.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

wij uit België via Gondios. Vandaag zondag 16 augustus biedt de brandweerkazerne in Valkenswaard een podium aan maar liefst 3 brandweerkapellen. Behalve de plaatselijke pompierskapel zijn dit de brandweerkapel Helmond, die 45 jaar bestaat, en de koninklijke muziekkapel brandweer Dendermonde, die vandaag maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. Het begint allemaal om 2:30 vanmiddag in de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard. En de toegang die is gratis. Dit is Summer and My Body Isn't

0: uitgebracht in de herfst van 1982. En vooral in ons kikkerlandje was dit een enorme grote hit voor de Buggles.
1: Radio Horizon.

0: bij Stella Lefty in Boston. De 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen die openen binnenkort hun bouwtenten voor het publiek. En dat gaat gebeuren op de Open Tententocht op zaterdag 22 augustus. De Open Tententocht biedt niet alleen een kijkje in de keuken van de wagenbouwersgroepen. Bij iedere bouwlocatie staat ook een informatiezuil met achtergrondinformatie over de wagenbouwersgroep en het gekozen onderwerp. En op de zuilen zijn uiteindelijk letters te vinden. En alle letters tezamen die vormen een puzzelzin en onder de goede inzendingen worden prijzen verloot. Bezoekers kunnen terecht zaterdag 22 augustus van 10 tot 4 uur om een kijkje te nemen op de bouwlocaties. En wil je nog meer informatie, dat kan natuurlijk, dan moet je even naar de website van de Brabantse Dag, die er natuurlijk weer aan zit te komen. Dit is muziek ook weer uit België, Milo.
1: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

De laatste grensparkwandeling van het jaar van de wandelvereniging Voetje voor Voetje vindt plaats op 25 augustus. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer, die allemaal door het grensparkgebied rond Valkenswaard voeren. Het is alweer de 8e de grensparkwandeling die Voetje voor Voetje organiseert. En voor meer informatie kun je natuurlijk ook weer terecht op de website van de wandelvereniging Voetje voor Voetje. En alle routes die beginnen bij de kantine van de voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat 85 in Valkenswaard. Starten kan vanaf 8 uur en de wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer, ook weer in Valkenswaard. Dus dat allemaal op 25 augustus. Dit is The Police en de

vinden voor een wandelvereniging, Voetje voor Voetje. Die dus op 25 augustus de grensparkwandeling gaan lopen in Valkenswaard. 7, 11, 16 of 20 kilometer. En misschien is dit wel het lijflied van de vereniging. Je weet het niet. The Proclaimers. En dit is I'm Gonna Be 500 Miles.

Anastasia in het programma Fris uit de Veren. Elke zaterdag en zondag doen wij dit programma tussen 9 en 11 uur. En alle suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Hadden wij Left Outside Alone.

Ja, niet zaneke, maar gewoon aanpakken. Zo gaat het hier ook bij Radio Horizon. Hadden wij Geier Stortvloek en Bruto Sociaal Product. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Fris uit de Veren voor deze zondag, deze 16e augustus. Bedankt voor het luisteren. Maak er in ieder geval nog een hele mooie zondag van. Straks veel plezier met de show van de radio. Erik, Jan en Dianne.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
8: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
9: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
14: Hey, goedemorgen allemaal. Je kan je televisie thuis aanzetten en lekker meekijken hier in de studio. Wij zijn er klaar voor en we krijgen vandaag heel wat bezoek hier op de

0: de Movie Star. Ik denk, nou, Wim Vaas op televisie komt, moet ik dat even draaien, toch, Wim, hè?
1: Jazeker.
0: Goedemorgen. Hartstikke 11 uur geweest. En wij zijn er klaar voor.

0: koffie. Goedemorgen, Dian.
1: Die zullen we daar eens voor bellen.
0: Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag een bomvolle show. En we hebben toch een hoop te vertellen vandaag. Gisteren van alles meegemaakt bij de Brabantse dag. Achter was gezellig.
2: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Blijf lekker luisteren, je krijgt het allemaal mee.
2: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: En we hebben vandaag diverse gasten in de studio.
2: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: En natuurlijk allerlekkerste muziek voor je uitgezocht. Onderweg naar 2 uur. De Guilty Pleasure Show op Radio Horizon. Bomvol met verrassingen. En straks om 12 uur spelen we Raad de Plaat.
3: Dit is een lied alleen voor kinderen.

0: Ik heb echt genoten. Geweldig. Mooie beelden trouwens, zag ik gisteravond.
1: Nou, fijn.
0: Ja, goed gedaan. Dianne als presentatrice neemt de kijker mee in 5 afleveringen rondom de Brabantse Dag. We gaan dus op bezoek bij al die vrijwilligers die Brabantse Dag mogelijk maken. Over 2 weken is het zover. En in de week voor de Brabantse Dag kun je iedere dag op Horizon Televisie en 1 Camper kijken naar achter de schermen bij de Brabantse Dag. En 5 afleveringen plus een compilatie en een terugblik. En dat wordt flink werken. We zijn gisteren de hele dag op pad geweest. En het ziet er weer mooi uit, hè?
1: Ja, het schiet echt al op, hè?
0: Wat me alles opvalt, ze kennen ons intussen. We werden overal zo leuk ontvangen.
1: Ja, en wij kennen hun. Want eerst liepen we de tent in en wisten we niet wanneer we zochten. Maar nu lopen we de tent in. Ah, daar staat hij.
0: Ja.
1: Ja, echt leuk.
0: Ik denk dat voor de kijkers heel erg leuk is om samen met jou ontvangen te worden. En te zien wat ze allemaal bouwen zijn. En het is niet te geloven. Steeds, ik heb ogen uitgekeken. Steeds groter.
1: Groter,
0: steeds hoger.
1: Meer technieken.
0: Ja, echt.
1: Ongelooflijk.
0: Maar vooral de sfeer, de saamhorigheid, de gezelligheid. Het is zo ontzettend leuk. Mensen die gewoon voor de camera vertellen. Ja, toen ik hier 3 weken geleden kwam, kon ik eigenlijk niet zoveel. Maar intussen ben ik al een ervaren schilder.
1: Ja, precies.
0: Dat is toch prachtig.
1: Leuk, hè? Ja.
0: De Brabantse Dag, over 2 weken is het zover. Hoeveelste is het trouwens, weet jij dat?
1: De 30ste.
0: De 30ste Brabantse Dag?
1: Ja. Nee, niet de 67ste.
0: 67ste Brabantse Dag.
1: 30 augustus.
0: Ik dacht al. Ja.
1: Nee, de 67ste.
0: 67
1: ja.
0: Keer.
1: Ja.
0: Het grootste rollend theaterspektakel door Hezen. Wim Vaas in de studio. Wim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij wel eens wezen kijken trouwens?
2: Ja, ik ben er wel eens geweest. Niet veel. Ondanks dat ik zo dichtbij woon, maar... Ja. Ik ben er wel eens geweest. Ik heb een keer in de jury gezeten.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, is jaren geleden.
0: Oké. Okay.
2: Vraag me niet naar het jaartal. Ik denk 20 jaar.
0: Ja.
2: Ja, zoiets.
0: Je bent natuurlijk een echte Valkenswaardenaar, hè?
2: Ja, ras echt.
0: Ras echte.
2: Uit het centrum.
0: En uit het centrum van Valkenswaard?
2: Ja.
0: Jij bent toch degene die al zegt, even kijken, wat zeg je altijd? Er is niks zo mooi. Nee, er is niks. Nee, hoe zeg je dat? Er is niks zo mooi.
2: Er is niks mooier dan de Valkenswaardse mens die lacht.
0: En dat is het. Dat zeg je altijd. Goed, straks gaan we met Wim praten. Hij is nogal muzikaal aan de slag gegaan. Maar ja, goed, als een radiopiloot kon er natuurlijk niet achter blijven.
2: Zeker. Het is niet zo dat ik me verveel, maar ik wil wel iets doen.
0: Ja. We kennen elkaar al een half mensenleven.
2: Ja.
0: Radio Royale, hè?
2: Ja.
0: Daar gebeurde het, Wim.
2: Ja, en toen was er de show van de radio al.
0: Ja, toen al, hè? Kun je nagaan, hè?
2: Ook een echte pionier.
0: Ja, nou, dankjewel. Goed, dat belooft dus een leuke uitzending te worden. En straks komt ook nog de Mel van Maris vertegenwoordiger Jeroen Veldkamp langs, toch, Dian?
1: Zeker.
0: Nou.
1: En Jan de Weerman.
0: En Jan de Weerman. Nee, toch?
1: Ja,
0: langs.
1: Nee, ik kom niet langs. Oh. Hij is er weer.
0: Oh, oké. Okay. Hij is er weer op 12:15. En we hebben vorige week al bekendgemaakt. We spelen om de week. De ene week raad waar die staat. En de andere week raad de plaat met William Pompen. Straks hier om 12:00. Uiteindelijk bij je vrienden van de show.

0: De Rubats, natuurlijk. En You're the Reason Why. En daarmee even lekker een gouden ouwe gedraaid op deze zondagmorgen. Buiten prachtig weer. Het wordt vandaag niet warmer dan 24 graden. En dat is fijn. Na al die warme dagen en al die zonnige dagen is het ook wel eens fijn om wat aangenamere temperaturen te hebben. Ik denk dat menige ouderen hier wel blij mee is. En Wim die vroeg heel bescheiden, hoi Erik-Jan, hoe oud ben je nou eigenlijk? Waarom vroeg je dat eigenlijk? Hoe kwam je erbij?
1: Ja, we kennen elkaar al zo lang, alleen sta je niet stil bij de tijdgeest.
0: Nee, dat wel natuurlijk.
1: En dan denk ik, ja, god, hij is jonger dan ik, maar hoeveel?
0: Ja, Wim Vaas, ik mocht ooit een keer die prachtige morgen van jou lenen, voor trouwfoto's toen ik ging trouwen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Oh, ik heb steeds spijt van dat ik die ooit weg heb dan. Ja.
0: Was een mooie wagen.
1: Ja, ja. Unieke auto. Ja. Toen de tijd.
0: Dat zegt ook alles over de band die we hebben. We kennen elkaar al zo ontzettend lang.
1: Ja.
0: En eindelijk een keer Wim Vaas op bezoek hier in de studio. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan best wel druk zijn en een hoop vertellen. Maar jij kan er ook wat van, Wim, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, we hebben samen die paplepel gehad, hè.
0: Ja. 58 jaar ben ik en jij bent...
1: Ik ben 75.
0: 75?
1: Ja, over een paar weken.
0: En wat voor sterrenbeeld ben je dan?
1: Maagd.
0: Oké. Okay.
1: Een hele vroege
0: maagd.
1: Ja.
0: Het achtervoltje, hè?
1: Ja, ik heb alles van die mensen gesproken die daar veel meer van wisten, van al die sterrenbeelden dan ikzelf.
0: Ja.
1: Ja, vaak stond ik met mijn bek vol tanden of mijn mond vol tanden.
0: Ja.
1: Ik had niet direct een antwoord. Ik denk, ja, dat is toch een materie.
0: Ja.
1: Nee, laat mij maar bij radio en tv blijven en plaatjes draaien.
0: Dat vind ik makkelijker.
1: Ja, vind ik wat easier en makkelijker, ja.
0: Je moet even uitleggen, want hoe is het nou gekomen dat jij zelf muziek bent gaan maken, Wim?
1: Ja.
0: Nou ja, zelf.
1: Even kort door de bocht. Eigenlijk verveling.
0: Verveling?
1: Ja, ik ben weduwnaar en ik zit thuis. En dan zit ik 's morgens aan een kopje koffie.
0: Ja.
1: En dan denk ik ooit aan dingen van de dag ervoor. Zoals bijvoorbeeld dat liedje over die mevrouw die in de zon had gelegen met 36 graden.
0: Je omschrijft het netjes.
1: En zich niet ingesmeerd had.
0: De borsten van de buurvrouw.
1: Ja, die waren vuurrood. En dat menske was heel ongelukkig. Was echt een goede meid.
0: Ja. En toen dacht jij, ik ga...
1: Ik denk, daar maak ik een liedje van.
0: Dus jij maakte daar een tekst voor.
1: Ja.
0: Dook vervolgens een AI.
1: Ja, ik heb geen orkest thuis. Kijk, nee. Ik schrijf mijn teksten zelf. Ja?
0: Nee, jij schrijft gewoon je teksten zelf.
1: Helemaal.
2: De borsten van onze buurvrouw hier in Valkenswerd zijn sinds...

0: Nou, de toon is weer gezet, kan ik je zeggen.
1: Ja, ja zeker. Maar we hebben ook andere liedjes ook.
0: Je hebt ook andere leuke liedjes
1: ja,
0: gemaakt.
1: Ja, die keuken van mij die zit behoorlijk vol. Alleen.
0: Ja. Nou denken mensen meteen, nou ja, ach, die man die maakt alleen maar vieze liedjes. Dat is niet zo. Dit was gewoon een spontaan idee.
1: Het is echt gebeurd, hè. Die mevrouw had zich verbrand door topless te zonnen.
0: Ja.
1: Ja, daar had ze maar factor 50 op moeten smeren. Ja, ja. Dat heeft ze niet gedaan.
0: Nee.
1: Ja, ja, dom. Ja. Of ja, ja dom. Ja, dom. Ja.
0: Maar dat was voor jou inspiratie om daar een liedje over te maken, naar ik begrijp.
1: Ja.
0: Goh. Ja, je moet wat natuurlijk, Wim.
1: Ja, ja, goed, ik heb ook natuurlijk nog een sociaal leven, hè.
0: Oh, toch wel? Ja. Oh, dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Dat is wel fijn. Goh, ja, nou is het ook al zo, Wim, ik ken jou een klein beetje. Je bent ook wel een beetje van de lokale politiek.
1: Ja, al een hele tijd, hè. Ik ben bij, acht politieke partijen, waarvan drie echte lokale. En van een van die drie ben ik lid. Ja.
0: Ja,
1: dat is Valkenswaard lokaal.
0: Ja, we maken al een tijdje Politiek Café voor 1 Kempen.
1: Ja.
0: En binnenkort gaan die opnames weer hervatten. We komen daar regelmatig tegen bij die opnames. Overigens gepresenteerd door Jacques
1: Vergerven.
0: Jacques Vergerven. Oude Xavi.
1: Jazeker.
0: Doet hij trouwens geweldig goed.
1: Ah, laat maar eens Jacques over.
0: Dat is echt, dat doet hij echt geweldig. Wie piept er? Ben ik dat nou? Heb ik mijn koptelefoon zo belachelijk hard staan? Ik zal hem wat zachter zetten.
1: Oh.
0: Maar goed, ook over de politiek heb je wat creatieve dingen gedaan.
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen toen met verkiezingen. En toen hadden we als partij in Valkenswaard allemaal de mogelijkheid. Er stond een podium en een geluidswagen om iets te doen voor het publiek. Om een beetje interactie enzovoorts.
0: Ja.
1: Ja, en toen vroegen ze binnen onze partij, hey Wim, schud eens even met die pispot van jou. Kijken of er iets uitkomt, we moeten wat doen. Ja, toen heb ik iets bedacht en hebben we spontaan, zonder repetitie, zo het podium op en voor de leeuwen. En, ja.
0: Kun je zelf wel een instrument spelen, Wim, überhaupt?
1: Ja, vroeger speelde ik klarinet bij de Valkenswaardse Harmonie, de UNA. Okay. Maar ik kwam nooit verder dan de repetitie.
0: Oh.
1: Ik was niet goed genoeg om met de optocht mee te lopen.
0: Ach, jee, toch
1: als de harmonie dus zich naar buiten.
0: Is het dan een klein beetje een wraak, de wraak van Wim, om toch muzikaal even te doen en laten gelden dan?
1: Ja, het zit er een beetje in. Mijn vader was muziekleraar vroeger en gaf banjoles, accordeonles. Ik weet het allemaal niet precies. Dat had je vroeger in de Bakkenstraat in Valkenswaard. Had je een grote muziekschool, Verrooy. En als pa afgewerkt was, dan gaf hij daar 2 of 3 avonden in de week nog les. Aan, ja.
0: Was muziek belangrijk bij jullie vroeger thuis?
1: Ja, mijn vader, ik heb nog videofilms genoeg van vroeger.
0: Mm-hmm.
1: Maakte veel muziek. Het zit een beetje in de familie schijnbaar. De dochter van mijn broer is ook zeer muzikaal. Was vorig jaar nog bij Paul de Leeuw in het programma.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk.
1: En ik ben meer van de teksten.
0: Ja.
1: Hè? En een beetje meezingen. Want
0: dat hebben we gewerkt. Qua teksten.
1: Ja, als je uit de radiowereld komt, Erik Jan, dan heb je vroeger voor de inkomsten van de radio vaak teksten gemaakt voor adverteerders. Want die vroegen dan, maak eens iets leuks dat ik opval. Hè? Want ik wil meer verkopen, ik wil zus, ik wil zo.
0: Ja.
1: Dan zat ik s'avonds, als ik terugkwam van mijn werk, zat ik achter de tekstverwerker en dan was ik aan het schrijven.
0: Ja.
1: Het zit er een beetje in.
0: Ja. Dan noemen we net Radio Royaal, maar je hebt natuurlijk veel meer gedaan. Hè? Radio Mystiek was je behoorlijk actief.
1: Radio Mystiek in België, dat Radio Contact.
0: Was trouwens ook een geweldig mooie tijd daar bij Mystiek, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat was eigenlijk een zender met een beetje de juiste muziek voor de leeftijdsgroep 2050.
0: Dat eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, ik heb me daar kunnen doorontwikkelen qua radiomaker.
1: Ja, dat kan. Dat
0: door
1: kan,
0: door dat Bart Meuleman, Bart van der Molen.
1: Ja. En weet je ook vroeger die bij ons altijd kwam bij Mystiek?
0: Ja.
1: Johnny de Mol.
0: Oh.
1: Want moeder Willeke woonde toen met Seure Lerby in Hechtel. En Johnneke was toch heel klein.
0: Ja.
1: En die werd daar gedropt op de parkeerplaats. En die zat de hele middag bij ons.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, als je daar aan terugdenkt, Patrick Kikken.
1: Ja, Patrick Kikken. Ja.
0: Maar goed, prachtige verhalen, prachtige geschiedenis. Daar gaan we vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over een stukje muzikale creativiteit.
1: Ja.
0: Daar gaan we dadelijk zeker nog wat van laten horen. Die teksten zullen wel wat serieuzer zijn. Want heb je een liedje gemaakt over de politiek, hè?
1: Ja, kijk, politiek ligt vaak onder vuur. Politiek wordt niet vaak altijd begrepen. Mensen doen eerst, met name op internet, eerst reageren en daarna bijvoorbeeld lezen. Dat zijn veel voorkomende dingen. Komen ooit dingen in verkeerd daglicht of worden verkeerd begrepen.
0: Verkeerd uitgelegd.
1: En verkeerd uitgelegd. Kijk, pak maar het Don Bosco-park. Daar zijn allerlei strekkingen over en verhalen over. Maar uiteindelijk is het een duur project geworden voor de gemeente. Want die hebben destijds afgebroken. En heeft ontzettend veel geld gekost, die sloop.
0: Ja.
1: Want het gebouw was voorzien van betonrot. Dus dat moest plat.
0: Ja.
1: En er zou gebouwd worden. En we zijn 12 jaar verder. En iedereen is dat vergeten. En we hebben een andere visie natuurlijk over hoe Valkenswaard moet zijn.
0: Door de tijd heen.
1: Door de tijd heen. En dat is ook logisch. Het zijn de groene longen van Valkenswaard. En technisch gezien is het daar eigenlijk onderhand het middelpunt. En niet de markt.
0: Hm.
1: Als je Google gaat gebruiken, en dat zal maar kloppen vanuit de satelliet.
0: Ja.
1: Dus ja. Ja, goed, er is veel.
0: Wat is nou van de liedjes die je mij gestuurd hebt, wat is nou echt hetgene waar je het meeste trots op bent en wat te maken heeft met het echte pure Valkenswaard?
1: Ja, het echte pure Valkenswaard. Dat is eigenlijk de regeltjes, Polonaise of. Het spreukenlied, hè, van, ja, je kent de uitdrukking wel, boontje komt om zijn loontje en wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten en zo kunnen.
0: Het spreukenlied?
1: Ja.
0: Weet je nog vroeger, bedoel je die?
1: Ja, weet je nog vroeger, ja.
0: Zullen we die draaien dan even?
1: Dat kun je doen.
0: Even, weet je nog
1: dat
0: vroeger
1: is,
0: dan?
1: Daar herkent zich eigenlijk vroeger niet alleen de Valkenswaardenaar in, maar iedereen. Dat zijn allemaal dingen die je vroeger hoorde en nog wel hoort, maar aan elkaar geknoopt op rijm en een beetje een model ingeknipt. Zo moet je het zien.
0: Och, Valkenswaard, weet je nog van vroeger?
2: Vroeger was het vroeger! En alles was heel gewoon! Bij vader, moeder, op school...

0: Ja, ja. Ik kan me voorstellen, Wim, dat het vooral gaat om mooie herinneringen van vroeger, ja, die je eigenlijk muzikaal bezingt, hè?
1: Ja, ik heb meer met vroeger dan met het heden.
0: Ja.
1: Dat is zo.
0: Kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk. Ja. Naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer de mooie herinneringen aan vroeger, ja, koesteren. En denk je met weemoed terug aan mooie tijden. Ja, toen het allemaal heel anders was, hè?
1: Ja, maar Valkenswaard was vroeger zo ontzettend anders en mooier dan nu. Het is nu ook mooi,
0: ja,
1: maar anders.
0: Ja.
1: En er is gemoedelijkheid, hè? Ja. Ideetje. We zaten vroeger op straat en kwamen thuis van het werk. Het was goed weer. Dan gingen we buiten op de stoep zitten aan het eten. En dan rolden de flesjes bier of iets anders over de stoep. En we zaten de hele avond buiten. En nou zitten ze de hele avond op de computer te tikken en op de telefoon te kijken.
0: Als je s'avonds op straat komt, je ziet bijna geen kip meer tegenwoordig. Maar vroeger, ik kan me ook wel herinneren dat mensen gewoon een stoel buiten voor de deur zaten.
1: Ja,
0: en dat het gewoon gezellig socializen was met elkaar.
1: Dat was vroeger de manier om te communiceren en gezellig met elkaar om te gaan. En er was ook veel minder oneenigheid dan tegenwoordig. Hè. Tegenwoordig hoef je maar een scheet te laten en je wordt afgeschoten.
0: Probleem.
1: Ja, het wordt afgeschoten.
0: Ja.
1: Ja. Maakt niet uit of je naar links, rechts of in het midden zit. Het is altijd raar.
0: Het is allemaal heel anders geworden.
1: Ja,
0: dat is,
1: het is jammer.
0: Zo. Vroeger als je jarig was, dan kwamen je vrienden met een krat bier. Stonden ze op de stoep en er werd een kratje leeggemaakt.
1: Ja.
0: En tegenwoordig is het een appje en dan is het dat.
1: Ja, dat klopt.
0: Jammer is het eigenlijk, hè?
1: Ja, het hele sociale is eigenlijk weg. Het
0: verandert.
1: Het onderlinge. Ja. Elkaar amuseren. Elkaar.
0: Nou moet ik eerlijk zeggen. Wij hebben gisteren natuurlijk in Hezen het even van een totaal andere kant meegemaakt, Dian. Het was echt, hoe het met elkaar daar bezig is met die wagenbouwers. Dat is gewoon ongelooflijk als je binnenkomt. Het is een warm bad. Het is net of je welkom bij de familie. Het is zo gezellig hoe dat samengaat. Maar dat is natuurlijk ook bij de bloemencorso-bouwers hetzelfde verhaal.
1: Het is één grote verbroedering van creativiteit en mensen onder elkaar.
0: Ja.
1: Ja, dat is het leuke van dit soort enorme evenementen. En dan, die stijgen ook tot hele hoge waarden. Omdat er eigenlijk niet zoveel zijn in Nederland. We moeten gelukkig zijn dat wij hier in het zuiden van Brabant zo'n grote evenementen hebben.
0: Ja. Ja, want we maken dus televisie rondom die Brabantse dag. Maar ook natuurlijk de bloemencorso. Ook daar gaan we weer langs al die bouwers. En gaat Dian ook weer op bezoek bij de bouwers, zeg maar, van die prachtige bloemencorso-wagens. Straks na de Brabantse dag, in september gaat het gebeuren. Dian, wat is jou het meeste bijgebleven eigenlijk van gisteren?
2: Ja, dat er ook best wel veel mensen buiten Hezen al meedoen met bouwen.
0: Ja.
2: Ja, want dan vraag je, kom je hier uit de buurt? Nee, ik kom uit Gelderop. Oh, het is normaal geworden dat mensen buiten de gemeente Hezen ook gewoon meebouwen.
1: Ja. Die verbroedering gaat veel verder dan alleen de gemeentegrenzen.
0: Ja, het zou heel erg gaaf zijn eigenlijk als elk dorp een wagen zou maken, zeg maar. Dus dat je een groep hebt uit Budel, een groep uit Soerenonk, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Alleen, het is geen carnavalswagen. Het is echt wel even een totaal andere orde waar we het over hebben natuurlijk.
1: Dat had ik ook aan te denken, want dat doen ze namelijk in de Brabantse camper op toch met de carnaval. Daar komen al de mooie wagens van ieder dorp komen daar bijeen.
2: Ja.
1: Ja, dat is toch goed weer. Echt mooi, hoor.
0: Ik heb gisteren de beelden zitten terugkijken, Dian. Het is echt, ik denk dat voor de kijker heel erg leuk is om. Het is gewoon één feest van erkenning. Want je herkent natuurlijk een hoop mensen. En de gezelligheid hoe het met elkaar omgaat. Het is echt, echt leuk om dat mee te maken. Binnenkort te zien op Horizon Televisie. En uiteraard de Horizon Socials. Je gaat dat uitgebreid horen. Wanneer, hoe laat, welke dag. Afijn, dat ga je nog van ons horen. We gaan even de Nederlandstalige liedjes van Wim even loslaten.
1: Oh,
0: en sorry. Ik
1: heb je gekozen?
0: Even aan de andere luisteraars denken natuurlijk.
1: Goed.
0: Straks om 12 uur over een kleine 20 minuten spelen we Raad de Plaat met quizmaster William Pompen. Te winnen over heerlijke lekkere fly. Blijf luisteren naar de one and only Guilty.

0: Jimmy Red en het prachtige Something Got Me Started hier in de show van de radio. 11:15 en drukte. We moeten ook nog even een telefoontje plegen, want er was gisteren iets fout gegaan. Niet onze schuld. We zouden Theo in de uitzending even bellen, maar die was ontzettend druk met afbreken. Dus dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. En we gaan eens even kijken of we hem nu even in de uitzending kunnen halen. Die andere druk aan het bellen met Dorpplein. Even kijken of dat lukt. Goedemorgen. Theo, Erik-Jan de Sterke, Radio Horizon. Ik ben live in de uitzending. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik-Jan.
0: Goedemorgen, Theo. Ja, nu hebben we elkaar aan de lijn. Jij had iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik graag even op de radio vertellen.
1: Zeker, zeker.
0: Vertel.
1: Erik, dan even heel kort en bondig. Wij hebben met de Schakel, ons gemeenschapscentrum in Biddeldorpplein, hebben nu eindelijk de eerste steenlegging die we plaats laten vinden. En de Schakel, de nieuwe Schakel, die gaat eindelijk, die komt in zicht. Ach. Dus wij willen heel graag met de hele gemeenschap vieren dat wij op 20 augustus de eerste steenlegging gaan doen van de nieuwe Schakel.
0: Juist, 20 augustus aanstaande de eerste steenlegging van de nieuwe Schakel in het Dorpplein. Het begint allemaal. Hoe laat mogen de mensen daar naartoe komen bij die nieuwe Schakel?
1: Om 3:30 is iedereen welkom voor de inloop.
0: Ja.
1: En om 4:00 beginnen we met het officiële gedeelte. En om 5:00 dan gaan we met z'n allen naar de oude, huidige Schakel om daar te toosten op de nieuwe, maar ook de oude Schakel van alle mooie momenten die we daar hebben gehad.
0: Oké. En hoe vindt zeg maar, het officiële gedeelte plaats? Hebben jullie daar iemand voor uitgenodigd of hoe gaan jullie dat doen?
1: Ja, we hebben namelijk een leuk team erachter zitten die de eerste steenlegging aan het organiseren is.
0: Ja.
1: Die hebben de gemeente benaderd, het bestuur van de Schakel zal aanwezig zijn. Er zijn een aantal vaste gasten die wij altijd in de Schakel hebben. Die komen ook natuurlijk. Maar natuurlijk is iedereen welkom.
0: Oké. 20 augustus, 3:30. En waar moeten de mensen precies zijn? Wat is het adres van die nieuwe Schakel, tenslotte?
1: Dat is een hele goede vraag, want het adres is voor mij nog even onbekend. Het is recht tegenover de oude Schakel.
0: Oh, dat kan niet missen.
1: Ja, de Sint-Barbara-weg nummer 1. Dat is de oude locatie. En dan precies daar tegenover, langs de school in het Biddeldorpplein.
0: Daar is het te doen. Daar moet je zijn. 20 augustus, 3:30. Ja. André, mag ik jou bedanken voor de uitleg?
1: Dankjewel.
0: Succes, hè.
1: Jo, dankjewel.
0: Dag André. Doei, doei.

0: eerste steenlegging in Dorpplein van de nieuwe schakel. Intussen heeft Wim me mijn USB-stick gegeven en heb ik even doorgeluisterd. Hij zit hier met een grote smile, zit hij doorgeluisterd naar zijn complete genre wat hij allemaal gemaakt heeft. Het is allemaal prachtig, Wim. Je hebt veel, veel gedaan. We hadden al een luisteraar die reageerde op het eerste plaatje wat we draaiden. De borsten van de buurvrouw. Dian, wat schreef die luisteraars?
1: Of het liedje al op YouTube stond.
0: Ja.
1: Maar ik ben altijd wel verrast als het over borsten gaat.
0: Dat dan wil iedereen het er iets
1: hebben. Hè? Ja. Ja. Ja. Ik heb niemand gehad die zei doe met een liedje van Valken Zwaard. Nee. Maar die borsten,
0: de borsten, ja. dat ging meteen. Ja.
2: Blijft wel hangen.
1: Ja,
2: maar...
1: Het zal steeds erger worden.
0: Tot op je knieën. Maar los daarvan, Wim. Het is natuurlijk niet allemaal schurk. Het is ook politiek. Het is van alles wat. Ja. Je hebt ook een speciaal thema waar je een liedje over gemaakt hebt. Kun je eens uitleggen. Wat gebeurde? Er was iets met een subsidie of zo. Wat vertel je nou? Wat was dat nou?
2: Ja, er is ik heb een liedje gemaakt. Dat ging eigenlijk meer over de stikstofpolitiek.
0: Och, jij toch.
2: En... ja, goed, er is natuurlijk een milieugroepering in Valkswaard. En ja, die heeft bepaalde processen aangespannen tegen de gemeente als iets niet op tijd geregeld was.
0: Oké, toch.
2: En dan moesten er boetes uitbetaald worden. En die bedragen zijn inmiddels opgelopen tot bijna 100.000 euro.
0: Zo.
2: De zonde van eigenlijk de centen, dacht ik. En ik denk, ga er eens een liedje over maken.
0: Maar dat zijn best wel zwaar beladen liedjes dan.
2: Dat is zwaar beladen.
0: Krijg je er nou niet reacties op dan?
2: Ik heb die liedjes eigenlijk nog niet allemaal gepubliceerd. Ik wou er eigenlijk mee wachten. Of ik wil daarmee wachten.
0: Ja.
2: Richting de carnaval, liedjesfestival. Ik weet nog niet precies wat. Ik ga gewoon door mee schrijven.
0: Ja.
2: En dan zeg ik tegen mijn assistent. En dat is geen orkest, maar dat is AI.
0: Ja.
2: Ik wil deze melodie. Ik heb deze tekst. Ik wil dat refrein. En,
0: zo moet het worden.
2: Zo moet het worden. En dan begint dat ding. Hè?
0: Nou is bij carnaval natuurlijk wel misschien een mooie periode. Dat het wat luchtiger zeg maar, gebracht kan en beleefd kan worden, toch?
2: Ja, ik hou wel van lol. En ik hou wel van dubbelzinnig. En ik hou wel van satire, elkaar een beetje plagen, daar hou ik ook wel van.
0: Ja.
2: Ja.
0: Komt er een YouTube-kanaal over de producties die je maakt? Of ga je dat op een
2: van bij ons in de groep, we hebben een clubje met drie dames en twee heren. En wij noemen ons Valkensweerds Volk, dat is onze naam, onze groep.
0: Ja.
2: En we zijn wel voornemens om te gaan meedoen met Liedjesfestival.
0: Komt er een concerttour?
2: Ja, en toen vroeg een van onze leden... Ja. Wim, je hebt nou al zoveel liedjes, gaan we ook een verzamel-cd uitbrengen? Ik zeg, dat is een goed idee.
0: Nou goed, ik denk dat er nog genoeg ideeën op de plank
2: genoeg
0: liggen. En ik denk dat mensen maar even jou in de gaten moeten houden. Je bent ook te vinden op de social media, toch?
2: Ja, ik ben moderator voor de site van Valkenswaard zoals het was.
0: Ja.
2: Dus zoals het vroeger ging, mensen plaatsen oude foto's. En ik zelf plaats ook volop.
0: Ja.
2: Dan beheer ik ook nog een politieke pagina. Dat is eigenlijk ontstaan omdat ik me toen bij de lokale politiek aansloot. En ik beschouwde dat als een beetje een opstapje en een leerschool.
0: Ja.
2: Ik denk, daar word ik lichtwijzer van, reacties, interactie. Nou, inmiddels heeft die pagina al behoorlijk wat eigen bestaansrecht opgebouwd. Wordt vaak geplaatst.
0: Ja.
2: We zien ook vaak schrijvers terug die regelmatig plaatsen. Dus het begint toch een beetje te leven, hè?
0: Ja, precies. Het is wel leuk dat je op die manier toch even je stem kan roeren, zeg maar. En even jouw stemgeluid kan laten... horen zeg maar aan Valkenswaard voor de mensen die van Valkenswaard net zoveel houden als jij, want dat is het, hè?
2: Ja, is ook zo. Hè? Ik bedoel, ik ben ook betrokken bij bijvoorbeeld bij de zorg, hè? Ook zoiets. En met name destijds met het gedoe op de Vlasgaard.
0: Ja.
2: Ook een liedje van gemaakt.
0: Ja.
2: Hè? Dus het kantoor op de markt denkt er anders over dan het personeel op de werkvloer.
0: Ja.
2: Ja, en dan krijg je weer een liedje bij Wim, hè?
0: Nou. We gaan het volgen, Wim. Ik wil je bedanken voor die toelichting en de muziek die we mochten draaien van je. Je hoeft absoluut nog niet weg. Blijf lekker hier. We gaan dadelijk een heel leuk spelletje spelen.
2: Is goed.
0: En we gaan lekker een bakje koffie drinken. Goed?
2: Afgesproken.
3: Dank je wel. Moet nog wat heen. Haal ik het nog allemaal? Waar moet ik aan beginnen? Ik moet ons moeder bellen, wijn bestellen, rekeningen sturen. Haal ik het nog allemaal?

tevreden. Ik had wel kunnen zeggen, ik heb het vulste druk. Maar ja, je moet ook investeren in een huwelijksgeluk niet. Dus wij gaan, oké, wij gaan. Zeide jij dan maar waarheen en zeide jij dan maar hoe.

0: één gaan.
1: Het is ook elk jaar hetzelfde.
0: Oh ja, nou zullen we het hebben, zeg, heb ik het weer gedaan. Gij wordt op vakantie en ik moest meegaan. Dat was toch zogenaamd goed voor de relatie. Gij wordt toch tussentijds een evaluatie. Nou dan.
1: Nou.

hoor alleen het plokken van de bal op het bedje, het kletsen en het klotsen van de mensen en de zee. Ik voel alleen de zon, het zand, het windje, ik zie alleen wat blauw door mijn wimpers heen. Het heeft me dagen gekost om te kannen wat ik doe, niks in allerlei gradaties. Mijn moeite laat ik los en mijn moeite geef ik toe aan niks in 7 variaties.

0: allemaal moeilijk zonder wijntje of twee. Dus na een tijdje ben ik alles weer vergeten. Waar hebben we trouwens deze fles vandaan? Van de Super U, nou, die kan er nog wel van. Die moesten wij maar eens wat importeren. Maar we vatten er nog in en hebben het af te leren. Schatje trouwens, sorry nog, van de dag van het vertrek, maar ja, je kent me toch. Je weet het onderhand, een beetje muzikant, die leeft op zijn emotie. Je kent me onderhand, ik ben een muzikant en ik heb totaal geen notie.
1: Ja,
0: van de dingen naar me heen en als ik werk aan mijn hit, dan vuur

0: cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten vertraging aan de grens op de N280 Mönchengladbach richting Roermond. Bij de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
6: Ja, goedemiddag. Ik hoop dat je er klaar voor bent. We gaan spelen dat hele spannende spel. Ra.

0: Valerie Brother is aan het begin van de tweede uur van de show van de radio uiteraard. En let your love flow, dames en heren. Het is zover. Het is tijd voor het spannendste radiospel aller tijden. Raad de plaat. En natuurlijk hebben we daarvoor een speciale quizmaster, dames en heren. Mag ik u voorstellen aan William Pompen zelf.
1: Ja, dankjewel, Erik-Jan. Ja, we zijn er weer twee weken geleden morgen hier John vervangen. En ik heb begrepen dat we, denk ook voor de beetje bij het team mag horen.
0: Jij hoort erbij,
1: heerlijk.
0: Welkom, nou, welkom in de clubje.
1: Ja, we gaan dus even een tierke geen Brabantse dag doen, hè?
0: Niet. Nee. Zijn de mannen leende.
1: En voor mijn laag pitje. Ja. Vorige week hadden we dus raad de plaat met John. Volgende week is weer raad waar die staat. Maar deze week gaan we raad de plaat spelen.
0: Ja.
1: En we gaan deze week op zoek naar een Nederlandstalig nummer.
0: Ja.
1: Het komt uit de jaren 80.
0: De jaren 80.
1: En de band komt uit Utrecht.
0: De band komt uit Utrecht. Jeetje, geeft wel heel veel prijs, William.
1: Ja, maar ik denk dat ze nog niet veel weten. Dus als ze er iets van kunnen maken, dan zou ik zeggen, bel even naar 040-206-3040.
0: Ja.
1: En dan ben ik benieuwd of dat er al iemand een beetje in de buurt kan komen, Erik-Jan.
0: Ja, precies. Dat is een beetje. Jij had ook nog iets van, ik wil ook nog iets met een snipperit doen. Dan wil je dat straks doen, of moet dat nu meteen?
1: Nee, daar doen we even mee wachten nog. Misschien dat er mensen bij die heel erg slim zijn. Ja. Dat is vorige week dat de eerste dag geraaid hebben, maar dat zijn we eigenlijk niet van plan.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, draai even een stukje muziek en ben benieuwd wie er gaat bellen.
0: Nou, dan gaan we beginnen, mensen. 040-206-3040.

0: volgens mij hebben we een beller, quizmaster.
1: Ja, ik heb begrepen, een of andere Berry, klopt dat? Goedemiddag.
2: Dag William.
1: Hey Berry, heb jij al lang geleden niet meer gezien, hè, toch?
2: Ja, gezellig gisteren. Ja, de band uit Utrecht, het goede doel. Maar ja, die hebben natuurlijk wel meerdere nummers gemaakt, dus ja, ik gok maar op België dan.
1: Ja, ik kom wel uit Utrecht, maar helaas is dat niet de goede band, Berry. Dus ik zou zeggen, puzzel ik even deur.
2: Hey,
1: ik puzzel nog
2: even
0: deur.
1: Ja, dat is goed.
0: Goedjes,
1: Berry. Yo, Berry, bedankt.
0: Houdoe. Ga bij echt heel je familie, heel je vriendenkring bellen, wat is het nou weer?
1: Ja, maar dat Berry belt, dat gebeurt niet aan die. Ja.
0: Zou trouwens ook een radio-item kunnen zijn. Bellen met Berry.
1: Ja. Ik moet er wel even iemand anders voor vragen.

0: hoop ik niet dat iemand zit in te zoomen op het televisiescherm thuis, want dan zien ze de titel van die plaat. Dan moet ik er een plakbandje overheen plakken over het scherm. Ja, dat zien ze. Andere camera.
1: Nee, dat zien ze. Ik zal nog even een hint bijgeven. Want,
0: een hint bij.
1: Berry had natuurlijk over het goede doel uit Utrecht, maar de band komt uit Utrecht. En de naam van de band, die had een Wargoense betekenis. En dat staat voor Klotjesvolk. Misschien dat er iets mee kennen.
0: Ik ben bekend.

0: televisie, hè? Heel Lins zit voor de buis nu.
1: Dat wil ik eigenlijk liever niet weten.
0: En ziet jouw grote hoofd op de beeldscherm. Is al een beeldscherm hebben van 40 inch, hè?
1: Ja, minder natuurlijk. De plaat die komt uit 82.
0: Ja.
1: En de hoogste notering was nummer 21. Dus het is geen grote hit geweest, maar het is wel een heel leuk nummer. Het valt een beetje onder de foute 3 thema.
0: Foute 3 plaat. Is het op zijn Utrechts of is het op zijn Nederlands of Engels?
1: Ja,
0: nee,
1: het is wel een beetje de Utrechts.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Wilde je nog een snipper in laten horen?
1: Ja, dan laat, moet je maar laat een snipper in maar een keer, want ik heb het gevoel dat de mensen dat niet heel veel van begrijpen.
0: Ja, ziet daar maar een chocola van te maken. Ja. We spelen dus Raad de Plaat, dames en heren. 040-206-340. Uw quizmaster zelf staat u te woord.
1: Volgens mij is de telefoon kapot, of niet?
0: Was jij trouwens degene die vroeg hoe je aan die plaat met borsten kon komen die we het vorige uur draaiden?
1: Nee, dat was ik niet, maar ik vind het wel leuk, vind het wel een leuk nummer.
0: Ja?
1: Ja, want dan zal ik even zeggen, bij Dogs voor de Brabantse Dagen, zo noemen wij dat in Linten.
0: Daar begin je er zelf over, hè? Het is niet mijn schuld, hè?
1: Okay. Nee, maar dan hebben wij de Bert en Ernie op zijn Brabants. Draai Vinci op zijn Brabants en dan gaan we dus nummers draaien. Dus je mag ze dan vragen die gelinkt zijn aan Brabant. En okay. Dan hebben we heel veel keus.
0: Ja.
1: En dan heb ik met Freek en Willeke doen we daar bij Rooddans.
0: Ja.
1: Dat hebben we afgesproken. Dus ik ben benieuwd of daar een beetje volk baf kan.
0: Oh, geef dan meteen weer reclame over die zender. Dian.
2: Ah, heel even. Brabants, borsten. Ik snap hem niet.
0: Nee.
1: Hey, maar het gaat niet over borsten.
2: Oh,
1: nee, maar dat nummer mag gedraaid worden omdat het uit Brabant komt.
0: Daar heb ik een team voor.
1: Nee, dus, nee.
2: Oh, okay.
1: Dus de muziek die we gaan draaien, die moet een link hebben met Brabant.
2: Oh, oké.
0: Okay. Oh,
1: en die zijn er heel veel.
2: Ja, ja,
1: ondertussen hebben we nog steeds geen telefoon, dus...
0: Er belt niemand.
2: Het is ook moeilijk, denk ik. Maar het heeft niks, mensen mogen ik even nadenken.
0: Ja, zeker. Ik ga een plaat draaien, dat lijkt me veel verstandiger.
1: Ja, doe dat maar.
0: Dat mensen even een beetje op rust kunnen komen van al het gehoor op de radio. Maar je ook niet vrolijk van, natuurlijk. Ik sprak van de week iemand die zei... Erik Jan, kun je niet een keer Chris Rea op de radio draaien? Die man die is trouwens vlak voor kerst overleden. Dat is ook wat, hè?
1: Ja.
0: Met zijn driving home for Christmas. Ja. Vlak voor die periode.
1: Hij was er net niet thuis.
0: Net niet thuis. Net niet gehaald. Jammer, joh.

0: 040 206 3040. Welke plaats zoeken we?
1: Lekker rustig zo. Ja, het is een kermis geld, dus ga er wel tegen.
0: Het is toch heel moeilijk, William.
1: Ja, denk ik. Maar ja, het moet ook niet makkelijk zijn, maar het is wel fijn dat er mensen wel bellen.

0: PL begint. Zou ze dan iets meer snappen?
1: Dat weet ik niet, dat is aan jou. We hadden vorige week een quizmaster, die had meteen de eerste beller, die wist waar die stond.
0: Ja, maar voor die 3 minuten kom ik niet van Lint afgereden natuurlijk. Nee. Dat begrijp je wel.
2: Dat is misschien ook een beetje de reden dat John beter raadt waar die staat kan doen en William raadt de plaat.
1: Ja, precies.
2: Weet je, die raadt de plaat is John zijn ding gewoon niet.
1: Nee. Nee, John zijn ding niet.
2: Dat kan.
0: Maar dit is dan de luisteraar zijn ding weer niet.
1: Nee.
2: Ja, maar dat is jouw ding, toch?

0: jij zegt net, het was kermis in Linde. Hoe was de kermis in Linde dit jaar?
1: Ja, ik ben er gisteravond alleen even geweest. De vrijdag was het schijnbaar een hartstikke druk op het Merksplein en gisteravond weer.
0: Ja.
1: Maar ik ben bij Freek geweest gisteren, want ik hou niet zo van die drukte.
2: Ja.
1: Want de veren hadden wij nog een feestje.
0: Oké.
2: Okay. Met Janne.
0: Kan dan niet die Rutger, die zanger?
1: Rutger Barneveld, ja.
0: Nou, wanneer komt hij dan?
1: Die is gisteren geweest.
0: Die is gisteren geweest.
1: En vandaag komt Henk Bernard, geloof ik dan.
0: Henk Bernard. Oh, dat is ook wel leuk. Die maakt leuke liedjes natuurlijk. Nou, een wonder, we hebben een beller. Even kijken. Succes. Succes ermee, Quizmaster.
1: Volgens mij is het nog een gesprek van net, want dat is Barry nog. Ben je nog steeds aan de lijn, Barry?
3: Ik hang nog steeds.
1: Ja? En dan hebben we al een idee.
3: Niet kort worden, hè?
1: Nee. Volgens mij heb je het al gezeten, of niet?
3: Ja.
1: Ik ben
3: een beetje plat, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik dacht plebs, ik wist niet dat je koop werd.
1: Ja, dat is hij, Barry. Jongen. Geweldig. Hoe kwam dat erbij?
3: Ja, ik kwam in één keer op.
1: En gaat
3: die... ik moest even wachten, ik moest even zoeken naar plebs. Maar ik wist
0: Hij heeft het gewoon gewonnen, zeg je nu?
1: Ja, hij heeft gewonnen, ja.
0: Ja, normaal gesproken moet nu komen. Alweer een winnaar zou nu eigenlijk moeten komen. Maar alweer een winnaar.
1: Ja, dat doen we bij Barry niet.
0: Nee.
1: Hebben we nog een andere beller, Dian? Kom eens even.
2: Oh, Germ. Nee.
0: Eindelijk gewonnen en dan ga je dit
1: vinden. Official Barry.
0: Ja, Barry, goed gedaan, man.
4: Alweer een winnaar.
0: Ja, het is een heel aparte aflevering. Het is echt heel apart. Maar wel goed gedaan. Wanneer wist je het? Open deur dit.
3: Ja, ik moest wel een beetje zoeken naar iets. Maar op een gegeven moment, je kent het nummer wel.
0: Ja.
3: En en dan valt het kwartje en dan... Oh ja,
0: ja. Ja.
1: Maar is het...
3: Ik kon niet op plaats komen in eerste instantie.
1: Is het onbekend voor de luisteraars? Want daar moet natuurlijk wel iets mee doen. Het is niet bedoeld dat we hier een half jaar of een half uur...
0: William zoekt een probleem bij zichzelf nu. Ja. William die denkt, ik heb het verkeerd gedaan. Nee man, je hebt het hartstikke goed gedaan.
1: Nee, maar ik vind, het moet ook niet te makkelijk zijn, toch?
0: Nee, het was ook zeker niet te makkelijk.
1: Nee,
3: het was niet. Nee, want het blijkt wel, want er zijn weinig bellers geweest.
1: Ja. Maar het is niet echt een onbekend. Tenminste, ja, ik heb het terug. Ik zat gedraaid bij de Kobus, dus... maar daar maak ik geen reclame over.
0: Nee, dat maak ik natuurlijk nog dat. Hé, maar even, plebs, ik wist niet dat je kwaad werd. Ken je het liedje, Berry? Kun je het een beetje meezingen, of niet? Of,
3: Nou, ik kan niet zingen, maar als ik in de auto zit, kan ik het heel goed meezingen.
0: Ja,
3: onder de douche denk ik ook nog wel.
0: Ach.
1: Hij zingt al bij Els, hè?
0: Ja.
1: Dus je hebt
0: trouwens een fly gewonnen, hè? Welke smaak gaat het worden, trouwens, Barry? Moet je wel even zeggen. Wat zeg je?
3: Dat weet ik nog niet.
0: Oké.
1: Als ik hem maar hierin breng, dan komt het.

0: op de radio en ik wist niet dat je kwaad werd. Hoe kom je erbij om die plaat te bedenken, William?
1: Ja, ik bedoel, we hebben er zelf vroeger dik zat gedraaid, toch?
0: Ja. Ja.
1: En ja, ik vind het een leuk nummerke. En ik was misschien bang dat het misschien te moeilijk zou zijn. Dat is ook wel een beetje gebleken, denk ik. Maar ja, van de andere kant, het is niet onbekend. Hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Dus ik hoop niet dat die luisteraars allemaal bekwaald zijn naar mij. Want,
0: dat moeten we niet hebben natuurlijk. Is nou de toon gezet? Is dit een beetje het genre waar je het altijd mee gaat doen? Of is er nog hoop ergens?
1: Nee, er is nog hoop.
0: Er is nog hoop.
1: Ik heb al een plaat in de kop voor over 2 weken. Maar daar moet ik even over nadenken.
0: Nou goed, nou je dus officieel Chris was er met mijn Horizon. Betekent dat ook jij een Horizon e-mailadres krijgt. Mag ik je even feliciteren?
1: Oh, dankjewel.
0: Ja. Dat wordt Pomp. Nee, de Pomp. Ja, wat zullen we doen? Pompen.
1: Pumpke.
0: Pumpke.
1: Ja.
0: Pumpke@rtvhorizon.nl.
1: Ja. Wat schiet daarmee op? Krijg ik dan allemaal van die haat?
0: Dan krijg je fanmail. Nee, dan krijg je fanmail. Nee, dan krijg je mensen die gaan echt reageren.
1: Ja?
0: Dan krijg je de gekste verhalen krijgen door de wereld.
1: Dan krijg je het op de wacht.
0: Dat is echt leuk. Dat is echt leuk. Nou, dankjewel. Ik vond dat je het goed gedaan hebt.
1: Ja, dankjewel.
0: Voor de eerste keer.
1: Nee, was de tweede keer.
0: De tweede keer weer goed.
1: Nee, was goed. Ik zou zeggen tot over 2 weken dan.
0: En
1: volgende week John hier. Hè.
0: Volgende week is het raad
1: van die staat.
0: Ja. Dankjewel en een heel goed weekend.
1: Ja, zelf.
0: En doe iedereen in Linten goed, hè?
1: Dat doen we.
0: Ja.
1: Yo.
0: William, dankjewel, hè. Het is allemaal wat, mensen. En dat hier op Radio Horizon. 1:05. En zo dadelijk gaan we een telefoontje plegen. Want het moest gebeuren voordat we de organisatie van de Mel van Maris in uitzending gingen halen, begreep ik. Nou goed, dat gaan we dadelijk doen. Die zijn intussen ook al in de studio gearriveerd. Eerst even terug in de tijd met

0: Deze plaat heeft iets. De contouren, de basis ligt in onze regio. Het kwam hier uit de buurt, weet ik. What Fun and the Right Side One. Uiteraard hier in de show om 12:30. En we gaan even in de telefoon klimmen. Jan, help me even. Wie krijg ik in uitzending?
1: Jan de Weerman.
0: Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, ben je terecht geklommen?
0: Hoe is het, Mignon?
2: Nou, goud.
0: Ja?
2: Ja.
0: Jij ging op vakantie, aan het kanaal, vertelde je.
2: De vakantie is voor mij al om.
0: Ja, dit weet ik. Maar hoe was je vakantie?
2: Oh, hoe was mijn vakantie? Oh, wat goed op zich. Ja, van alles en nog wat gedaan.
0: Heb je wat gevangen?
2: Ook nog, ja. De eerste paar weken ging wel redelijk goed.
0: Ja.
2: Alleen toen het zo heet begon te worden, toen hadden de vissen ook zoiets van de groetjes. Wij gaan even dieper.
0: Ja.
2: En toen had je alleen maar kleintjes, zeg maar. Ja, dus dat schoot niet echt op.
0: Hoe lang heb je gevist? Want je ging vol enthousiasme. Ik ga vissen aan het kanaal, zei je toen je vakantie ging.
2: Ja, ja, nou, dat ben ik sowieso wel een stuk of 6 keer ben ik heen geweest. Dus,
0: okay. Mooi man.
2: Dus dat is allemaal wel goed gegaan.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Hé, hey, we maken een veranderend weerbeeld mee hier in onze regio. Klopt dat?
2: Bij jullie ook al?
0: Ja.
2: Oh, hoe is het mogelijk? Ja, hier ook.
0: Oh. Oh.
2: Dus we gaan nu echt vandaag nog. Vandaag is een overgangsdag eigenlijk.
0: Ja.
2: En we gaan naar hoe moet ik het even uitleggen? We gaan naar een onbestendig weekje. Ken je die muziek een klein beetje zachter op telefoon zet?
0: Dat een klein beetje zachter op telefoon heb ik gedaan, joh.
2: Goed zo, nu is het beter, maar ik moet er echt in schreeuwen om er door te komen.
0: Oké, sorry dan maar.
2: Ja, we krijgen nu echt te maken met echt heel ander weer eigenlijk de komende week. Het wordt van de week wat meer onbestendig. Dat houdt dus in perioden met regen. Het is niet zo dat er meteen de Waal en de Maas en de Rijn allemaal weer volstromen. Nee hoor, dat gaat echt niet gebeuren.
0: Nee.
2: Misschien hooguit een keer een millimeter of 8, 9. En dan houdt het wel weer op. Dus het komt niet meer te bakken naar de lucht. Maar vanmiddag zijn we er eerst naast periode met zon nog wolkenvelden. Het blijft nog droog. De temperatuur vandaag nog 22 hier bij mij tot 26 graden nog bij jullie. En dan komende dagen worden bewolkt vanaf dinsdag, woensdag. Periode met regen, temperaturen. Dan gaan we wel een hele stap terug trouwens.
0: Oh.
2: 22 tot, nou misschien bij jullie zou het nog een keer 23, 24 aan kunnen tikken.
0: Zo.
2: Maar niet meer boven de 30 graden.
0: Oké, oké, oké, goed. Een beetje rustigere temperaturen zeg maar. Want
2: ja, en dat lijkt ook de trend te worden volgende week zo'n beetje. Maar we zitten eigenlijk met een noordwestelijke stroming. En dan is het meestal wat koeler weer. En het lijkt er nu ook op dat we dus eerst eind deze maand ook niet echt trekt weer op die 30 graden zin. Maar het blijft nog steeds mogelijk dat we weer dus wel weer terugkeer van de zomer krijgen. En het lijkt er toch wel op dat september ook weer een goede maand wordt.
0: Oké. Goed, nou daar bereiden we ons dan op voor. Dat is alleen maar goed om te weten, Jan, dat we er goed op staan qua temperaturen. Een beetje te draaglijk, hè?
2: Ja, goed, het is natuurlijk bij jullie al een paar weekjes dik boven de 30 geweest.
0: Ja.
2: Kijk, en dat heb ik dus niet meegemaakt echt hier.
0: Nou, ja, ik heb vooral heel erg te doen met de boeren. Want luister, die hebben het zo zwaar met deze temperaturen. Zie maar eens wat van te maken van dat gewas. Met de nodige beperking op het sproeien natuurlijk ook nog eens een keer. En hebben we nog niet over de rest van die ellende gehad.
2: Ja. Dat is dus het verschil dus bij jullie. Daar hebben ze dus bij jullie wel last van. Maar kijk, hier hebben de boeren dat gelukkig nog niet.
0: Nee.
2: Dus omdat het is hier allemaal wat koeler. En het was zelfs zo, mensen kwamen het zuiden van het land hier alleen omdat het hier wat koeler was in het noorden van het land. Dus op vakantie. Dus dat is ook wel weer een goede trend.
0: Ja, precies. Goh.
2: Maar inderdaad, die berekeninginstallaties mag hier gelukkig nog wel.
0: Juist. Dat is maar een groot voordeel wat de boeren dan bij jou in de regio hebben.
2: Ja, nou, die kunnen dat nog doen, ja. En hier de waterpeil is bij ons dus ook niet zo extreem laag. Dat zit gewoon allemaal nog op normaal. Kijk, wij krijgen het water eigenlijk vanuit Friesland. Groningen is ook wat hoger als Friesland.
0: Ja.
2: En dat wordt bij de gaarkeuken worden dus geschud. En dan gaat het dus weer naar Groningen toe.
0: Ja,
2: dus,
0: Ja. Nou Jan, we zijn er wel bijgepraat. Ik wil je bedanken daarvoor. Ik wens jou nog een hele fijne middag. Ga je nog iets leuks doen vandaag?
2: Nou, ik denk niet zo veel, maar ik moet eigenlijk al een beetje rekening houden dat ik vannacht dus nachtdienst heb. Dus,
0: Och, jee toch, Jan.
2: Ja, mijn vakantie is alweer een week om. Dus,
0: ja, op een gegeven moment moeten we weer aan de bak, toch?
2: Ja, kijk, jullie zijn wat later in de periode. Wij waren de eerste hier in het noorden van
0: het land. Ja, precies. Je hebt genoeg vakantie gehad, Jan. Gewoon weer aan de bak.
2: Dat bedoel ik.
0: Groetjes aan Joke en we spreken elkaar volgende week, goed?
2: Kom goed, mee, Jan.
0: Dag, hoi. Hoi.

0: Dat zijn de platen, mensen, hier in de show van de radio. De Guilty Pleasure Show van Horizon. Waar alles kan en mag. En speelden we zojuist nog een prachtig spel. Zijn we nu even helemaal in de Mel van Maris. Want ja, die komt weer terug in een bijzonder andere vorm. Aan komen schrijven Jeroen Veldkamp en Stijn Kuiper. Welkom, heren, in het programma. Jeroen, hoe is het?
1: Het is goed, dankjewel.
0: Dankjewel, oké.
1: Het is goed. We zitten er lekker op.
0: Hey, die Mel van Maris. Een begrip in de regio. Kleine pauze is er geweest. En het komt in volle glorie, komt het dit jaar weer terug, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nieuw bestuur, nieuwe visie, nieuwe plannen, nieuwe ideeën, waarschijnlijk.
1: Veel nieuwe ideeën. En het leuke is dat we die niet allemaal zelf hebben bedacht. Maar we hebben de kans gekregen om het weer eens helemaal opnieuw te gaan doen. Ja. Dus een grote streep eronder wat er was.
0: Ja.
1: Uiteraard met veel respect voor wat er was. Hè? Want er is natuurlijk geweldige dingen neergezet. Maar het is gewoon gebleken door de jaren heen dat verandering nodig is af en toe.
0: Ja. De Mel van Maris is natuurlijk wel een begrip. Het is bijna een merk. Ik bedoel, het heeft jarenlang behoorlijk wat interessante wielercoureurs naar Maarrezen gehaald. En intussen is het ook uitgegroeid tot een echt Maarrezer dorpsfeest.
1: Ja, het is wel mooi dat je het woord merk gebruikt.
0: Ja.
1: Want wat we hebben gedaan is samen met Chantal Aerts, die goed is in strategische plannen maken. Hebben we interviews gedaan, enquêtes gedaan. En om te kijken hoe wij het merk De Mijl opnieuw kunnen gaan laden.
0: Ja.
1: Waar het evenement De Mijl van Maris op 5 september het hoogtepunt is.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel veel breder gaan kijken.
0: Ja. Ja, vroeger was fietsen. Tegenwoordig is het meer beleven, meedoen, meezingen. Het is anders van karakter aan het worden eigenlijk, hè?
1: Het was fun, fietsen en feesten.
0: Ja.
1: En dat wordt het nog steeds. Alleen, kijk bijvoorbeeld naar sponsoren. Vandaag de dag, als jij met een sponsorplan komt en je zegt, wil je bijdragen aan fun, feesten en fietsen, dan is de kans klein dat je ze meekrijgt. Dus we zijn veel meer gaan zitten op meedoen, beleven, sociale aspecten. Fietsen doe je samen. En van daaruit zijn er ook allerlei onderdelen gekomen. Dus nieuwe onderdelen in het programma waar mensen ook zelf actief makkelijker aan mee kunnen doen.
0: Ja. Bewegen, vieren, meedoen. Dat is zeg maar het thema waar jullie voor willen gaan. Toch heeft onze regio heel veel wielrenners. Mensen die bezig zijn met de fietssport. Je hebt natuurlijk de wielrenners, maar je hebt natuurlijk ook de mountainbikers. Eigenlijk heeft alles wel een plekje gevonden in jullie nieuwe programma, hè?
1: Jazeker. Dus de succesnummers die er al waren, die zijn er uiteraard nog steeds. Dus,
0: gelukkig.
1: Ja, dus de ATB-tocht die is er nog steeds, maar wel nu aangevuld met gravel. Want ook daar kun je natuurlijk niet meer omheen.
0: Nee.
1: Maar er wordt ook gewoon echt gekoerst. Hè? Dus we hebben dat moet Stijn zo meteen maar vertellen, die weet dat beter. Maar wij zijn natuurlijk blij met de grote prijs van De Mijl.
0: Ja.
1: Waar iedereen zonder KNWU-licentie aan mee kan doen. Dus al die renners die jij nu opnoemt uit de regio, die gemiddeld 32 kunnen fietsen, die vragen we bij deze ook, schrijf je in. En doe mee.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel het leukste om te zien aan het parcours. Al die enthousiasme uit onze eigen regio, die bekende gezichten, die mensen die je kent van de bakken, de slager om de hoek, die gewoon op de fiets even daar een prestatie neerzetten.
1: Ja,
0: en zijn hartstikke fanatiek ook trouwens, hè?
1: Uit de onderzoeken bleek ook dat mensen het een wens was dat er weer echt gekoest ging worden. Dus niet meer vooraf de nummers 1, 2 en 3 bekendmaken.
0: Nee.
1: Waarvan er een gerucht ging dat het wel eens gebeurde.
0: Oké.
1: Maar nu hebben wij bijvoorbeeld de grote prijs van De Mijl. Maar we hebben ook een onderdeel toegevoegd. Dat is de catch-up run. Dat is, we hebben De Mijl eigenlijk als middelpunt genomen. En toen zijn we eens gaan kijken, wat kun je eigenlijk nog meer allemaal op een mijl doen?
0: Ja.
1: En de gekste voorbeelden kwamen voorbij. Tot en met Formule 1 wagens aan toe. Maar dat is, je moet een beetje dromen om ergens te komen.
0: Ja.
1: Maar samen met Teun Linders hebben we toen de catch-up run bedacht. Waarbij echt iedereen die hardloopschoenen heeft, al loop je achter een rollator, kan starten.
0: Ja.
1: Dus ook jij.
0: Ja.
1: Met een camera op je schouder misschien.
0: Iedereen zou het kunnen doen, bij wijze van.
1: Ja. En dan het eerste rondje kun je nog halen. En dan gaat de finishwagen, die gaat achter de renners aanrijden.
0: Ja.
1: En die gaat langzaamaan als een soort Pac-Man hardlopers inhalen.
0: Ja.
1: En eenmaal ingehaald, dan lig je eraf.
0: Ja.
1: Kun je naar de tent.
0: Een spelelement toegevoegd. Dat is wel heel erg mooi. Naast u zit een trotse voorzitter, Stijn Kuipers. Stijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gerrit.
0: Dat vertelt hij wel goed, hier, Jeroen, hè?
2: Ja, daarom is hij ook bezig met PR en marketing. Hè? Daar hebben we Jeroen voor.
0: Ik moet zeggen, die jas die past hem wel eigenlijk.
2: Ja, die jas past hem.
0: Ja. Ik had Jeroen nog niet eerder gelinkt met de Mel, om het zomaar eens te zeggen. Maar ja, goed, dat kunnen we dus nu wel duidelijk doen.
2: Jazeker.
0: Want ja, hij is toch een beetje de woordvoerder van het clubje aan het worden. Hè?
2: Ja, zeker. En die weet zijn kanalen wel te bewandelen. Dus ja. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja, dat is wel een beetje luxe voor jou natuurlijk, Stijn.
2: Zeker. Maar we zijn blij met eigenlijk iedereen die mee instapt. We zijn natuurlijk helemaal met z'n allen eigenlijk opnieuw begonnen. Opnieuw de Mijl aan het heruitvinden, zeg maar. Natuurlijk gebruiken we de fundamenten die er stonden van de Mijl al meer dan 60 jaar een begrip. Maar we moesten wel onszelf opnieuw uit gaan vinden om levensvatbaar te zijn. En daar zijn ook gewoon mensen opgestaan, waaronder Jeroen, maar waaronder het nieuwe bestuur. Maar ook daarin zijn ook allerlei commissies aan de slag. Een feestcommissie, een teamparcours, sponsoring en communicatiecommissie. Dus er zijn allerlei mensen die op zijn gestaan en die hun steentje bijdragen. Dus daar zijn wij wel heel erg blij mee als bestuur, zodat we het eigenlijk kunnen verdelen.
0: Ja, wat wel mooi is natuurlijk, kijk, dat elk dorp heeft zo zijn ding. Bijvoorbeeld de Brabantse Dag in Hezen, Valkenswaard heeft de Bloemencorso. En de Mel is echt wel iets wat bij Maarhezen hoort.
2: Ja, dat is ook zeker wat je ziet, dat er ook echt dat het gemist is.
0: Ja.
2: Want mensen praten erover, het busde. Hoe zit het met de Mijl? Ze hebben er natuurlijk snel lucht van gekregen dat wij ingestapt zijn als nieuw bestuur. Je wordt bevraagd in de supermarkt. Hoe gaat het ermee? Maar daarnaast ook bijvoorbeeld zo'n Rabo Club Support actie. Waarin we eigenlijk geen rugbreid aan hebben gegeven. Omdat we toen nog niet wisten van hoe gaat het vervolg krijgen. Zie je dat toch in de top 3 van meest gedoneerde, gestemde onderdelen zijn van Maarhezen. Dus je ziet wel dat het echt leeft.
0: Ja. Het is natuurlijk wel, jullie willen echt dat feest, die beleving, dat samen teruggeven aan het dorp, Jeroen.
1: Ja, dat bleek ook uit al die enquêtes die we hebben gedaan.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk gevraagd, vinden jullie het belangrijk dat het een profronde blijft?
0: Ja.
1: Nou, de meesten zeiden van nee, dat is niet het belangrijkste. Maar het samen zijn, het reuniegevoel, elkaar weer tegenkomen, het dorpsfeest. Dus dat, dat blijft de vibe van de dag, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar iedereen vond het wel heel belangrijk dat het wel om fietsen bleef draaien.
0: Ja.
1: Dus dat doet het ook, ondanks de hardlooptoevoeging die we hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar het feest en samen, dat is natuurlijk wel de hoofdmoot.
0: Ja. Is er ook een plek voor de kinderen?
1: Jazeker.
0: Want ik kan me nog herinneren dat beeld van dit jongetje op de fiets met zijn ketting eraf. Weet je dat nog? Ik weet niet of dat beeld, ik zie zo voor me. Zo stoer, dat kwam over de finish steppend met zijn fiets, zeg maar. Zat er wel op, maar de ketting hing eraf. Zo fanatiek en zo toegejuicht dat hij werd. Kinderen spelen toch wel een belangrijke rol, ook wel weer in zo'n evenement als dit.
1: Nou, waar we heel trots op zijn is, kijk, we hebben natuurlijk de dikke bandenrace.
0: Ja.
1: Aangevuld met de loopfietsjesrace. Dus dan, ja, nou heeft echt geen enkele opa en oma of ouder
0: een excuus.
1: Een excuus
0: om niet mee te doen?
1: Nee, en het is natuurlijk geweldig dat die kinderen dan zich heel even renner kunnen voelen. Even ervaren hoe dat is op zo'n parcours.
0: Ja.
1: En daar ga ik even van hak op de tak. Maar we hebben nog een nieuw onderdeel toegevoegd. Waar Claudio Chiappucci onderdeel van is.
0: Kijk.
1: Kan ik zo meteen wel even toelichten hoe dat gegaan is.
0: Ja.
1: Maar ja, als we dat zo bekijken, dat je dan 's ochtends alle kinderen op de loopfiets en de dikke banden rond ziet fietsen. En 's avonds de koning van Italië, Chiappucci. Dat is dan is het cirkeltje wel rond, denken wij, op wielergebied.
0: Ja. En dat je daar dan ook aan mee hebt gedaan als deelnemer. Dat is toch geweldig?
1: Ja, denken wij ook.
0: Ja. Nu hebben jullie verschillende rondes, hè, want je hebt ook de onverharde mijl. Kun je dat even uitleggen?
1: Ja, de onverharde mijl is een combinatie van het mountainbiken en gravel. Dus we hebben de bekendste fietser uit ons dorp, Ruud.
0: Ja.
1: Hebben we gevraagd of hij daaraan mee wilde denken. En ja. Met alle technieken en dingen van nu. Hey, vroeger werden de bordjes opgehangen in het bos en zo. En tegenwoordig heeft iedereen gewoon een computertje op zijn stuur.
0: Ja.
1: En volgens mij is het 40 of 80 kilometer.
2: 45 of 80 kilometer.
0: Ja.
2: En Ruud is ook heel enthousiast. En heeft al jaren dit soort wedstrijden, dit soort toertochts eigenlijk georganiseerd. En Ruud zegt, we hebben zo'n mooie regio hier. We hebben zo'n mooie natuur om ons heen. Hoe vet is het om even dat rondje te starten op de mijl en dan de onverharde mijl in te gaan. En daar een hele mooie, die heeft echt een prachtige route voorbereid. Waarin echt de mensen, zowel hier in de buurt, denk ik, nog nooit zijn geweest. Of merendeel van de route niet vaak zullen zijn geweest. Ja. Maar ook echt wel, hij zegt, ja, er zijn gewoon echt mensen die zitten te azen in dat gravelcircuit. Om hier in deze regio
0: even, hebben jullie, te rijden. Het maximaal aantal deelnemers die je kan borgen? Want ik voorzie eerlijk gezegd, als dit eenmaal als een lopend vuurtje rondgaat, en dat is natuurlijk nu al gaande, er zijn zoveel mensen die dat doen, die sport bedrijven.
2: Ja, voor de onverhouden mijl.
0: Je krijgt eigenlijk wel een overaanbod volgens mij.
2: Ja, voor de onverhouden mijl is het wel een beperkte inschrijversdeelname. Dat heeft mee te maken met vergunningen.
0: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, als je daaraan mee wilt doen, schrijf je nu in.
0: Moet je want echt niet wachten, dan want dat gaat heel hard. Dat gaat heel hard dadelijk, let maar op.
2: Ja, dat gaat nu al best wel hard.
0: Ja.
2: We hebben ook nog wel, je kunt natuurlijk ook gewoon meedoen aan die grote prijs van de mijl. Dus dat is ook nog voor net die wielrenners interessant. Die, ja. Zei het net al, die 32 per uur kunnen fietsen.
0: Ja.
2: En die gaan gewoon op. Die rijden dus, die zijn een dag profwielrenner eigenlijk. Hè, waar vroeger die
0: getest is
2: over het parcours jagen. Kun je dan nu zelf koersen. En daar kun je ook nu al voor inschrijven. Je hebt geen KMU-licentie nodig. Want het is echt bedoeld voor mensen die dus niet die wedstrijden rijden. Die rijden s'avonds in het campklassement. Dat gaat ook een beetje harder. Maar juist die hobbymatige wielrenner die ook eens een keer een wedstrijdje wil koersen over dat parcours. Ja, we nodigen van harte uit om ook nu gewoon in te schrijven. Want de inschrijvingen zijn open.
0: Ja.
1: Op onze website.
0: Op zijn website. Noem even de website.
1: Demelvermaris.nl.
0: Demelvermaris.nl. Dat is wat ze in de neem zou bijna
1: zeggen.
0: Honvaarde Mel, de loopfietsenrace.
1: En die Honvaarde Mel gaat ook nog door een fabriekshal heen. Is leuk.
0: Ja.
2: Ja, dat wordt zeker. Dat is iets om ook je sponsors af en toe een podium te kunnen geven. Dus we kijken wel of we daar zitten wel wat apartere routes in. Dus wat ik al benoemde, je komt op plekken waar je normaal nooit komt.
0: Nooit komt, nee. Heel bijzonder is dat. Die dikke bandenrace uiteraard, hè, met verschillende levenscategorieën die jullie kennen. 2 tot 4. Je verdenkt het toch niet? 5 tot 6. 7 tot 8. 9 tot 10. En 11 tot 12 jaar. Ja, die hummeltjes. Ik zie het al helemaal voor me.
1: Ja, en de loopfietsjes vooraf. Dat is nog leuker, denk ik.
0: Ja, precies. Dat je opa en oma voorbij ziet struinen.
1: Ja.
0: Hoeveel kilometer moeten die? Hoe lang is die route? Hoe lang is dat ongeveer?
2: Nee, de loopfietsjes die starten gewoon op de hoek. En die finishen wel op de finishlijn.
0: Op de andere hoek. Ja, precies. Dat is het.
2: Maar dat is wel een stuk spektakel om daar je kleinkind of je kinderen over het parcours zien te gaan. En lekker daarna op het terras. Want dat is het ook. Hè. We hebben de Rabankplein, wordt centrale plein.
0: Ja.
2: En daar zit ook een terrasfunctie. Wat vroeger een beetje het Jan Vreesplein was. Proberen we nu ook te vangen op dat Rabobankplein. Want daar is ook lekker een terrasfunctie. Kun je een lekker kopje koffie drinken overdag. De mogelijkheid tot eten. Dus daar zijn we proberen eigenlijk heel de dag op dat Rabobankplein het centrale punt te zijn tijdens de mijl.
0: Ja.
1: En daar is overigens ook dat kinderplein waar je net om vroeg.
0: Ja.
1: Dat is achter de feesttent. Die overigens ook totaal vernieuwd is. Het wordt echt een spectaculaire plek, mogen we wel zeggen. Dus ja. veel tijd en werk zit daarin. En daarachter hebben we samen met Revando een kinderplein.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en Kiekeboe die draagt daar ook weer zijn steentje
0: op. Als ik hem wel telkens, benoemen jullie iets. Het is echt groots van opzet, valt mij op.
1: En we hadden nog wel een paar onderdelen. Maar ja, de dag is nou helemaal niet langer als dat die is.
0: Maar die avond die pakken we dadelijk. Dan ga ik eerst mijn plaatjes doordraaien.
1: Ja.
0: Je benoemde net ook al de catch-up run.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Nou, ik weet niet of je wel eens op TikTok kijkt of op Instagram.
0: Ja.
1: En dan zie je natuurlijk allerlei initiatieven komen. En helemaal als je, ik doe dan de socials van de mijl een beetje bijhouden. Dan zit je in die, hoe noem je dat? In die dan krijg je het allemaal voor je kiezen.
0: Ja.
1: En er zijn echt geweldige initiatieven op het gebied van fietsen en hardlopen. En je hebt nou al die runclubs.
0: Ja.
1: En met de mijl zijn we ook een beetje gaan inzetten op vitaliteit. Hè? Dus samen sporten in beweging, een vitale gemeenschap. Zoals onze Kranendonkse vrienden dat graag willen.
0: Ja.
1: Ja, en dan zie je allerlei initiatieven dat mensen achter DJ's aanrennen enzovoort. Dus we hadden eigenlijk nog veel meer plannen, maar geen tijd.
0: Nee.
1: Dus de catch-up run, die hebben we gepakt. En dat moet spectaculair worden. En we krijgen nu wel berichten van vriendinnengroepen, vrienden, buren, buurschappen die zeggen, ja, we gaan gewoon samen aan de start staan.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook een aantal geoefende lopers in het dorp natuurlijk. Dus het wordt echt een hele mooie mengeling van mensen die, zoals jij en ik, die weinig rennen, denk ik.
0: Ja.
1: En mensen die gewoon elke dag, die er gewoon echt voor gaan om die finishwagen voor te blijven.
0: Ja,
2: ja, en bijvoorbeeld een mooi verhaal dat ik laatst hoorde, waren twee sponsoren. Een sponsor mag zelf ook meestarten, hoeft geen inschrijfgeld te betalen. voor een onderdeel. En die elkaar al aan het uitdagen waren van, ja, ik ga verder lopen als jou.
0: Dat, ja.
2: Dus dat is heel mooi om te zien dat het al leeft.
0: Ja.
1: En die finishwagen die heeft een groot beeldscherm achterop. Dus als jij ingehaald wordt, dan kun je zien op hoeveel kilometer jij gepakt bent.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: dus
0: ja.
1: Er zal echt goed worden gestreden.
0: Ja, je zit eigenlijk zelf in een soort van game.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk beleving ook die je gaat krijgen natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is een goede voor jou.
0: Ja, ongelooflijk. De dames. Elite, belofte, profs.
2: Ja, dat is eigenlijk het... Kijk, we zijn nog steeds een wielerronde. En dan heb je samen met de KNWU ben je ook gewoon een organisatie. En het is natuurlijk vreemd als wij geen KNWU-wedstrijden gaan organiseren. Dus Dit soort andere gedachten die ze vinden we heel belangrijk. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat wij ook gewoon wielerrondes organiseren. Nou, de dames elite is daar een onderdeel van. Rijden ook al jaren tijdens de mijl zijn rondjes. Er is ook gewoon vraag naar dameswedstrijden. Die zijn er ook een stuk minder als herenwedstrijden. Maar dat KNWU-onderdeel, ja, dat staat gewoon op de agenda. Net zoals we s'avonds eigenlijk afsluiten met de heren. En ja. Die rijden dan, die zijn dan...
0: De grote, of ja, je hebt natuurlijk nog de grote prijs van de mel.
2: Ja, daar kan eigenlijk dus iedereen zonder KNWU-licentie aan meedoen.
0: En na de reclamecaravaan om 7 uur is daar de heren, onder andere de Kempenklassement.
2: Ja,
0: dan heb je dus echt wel even... Ja,
2: ja die reden er vroeger ook al. Hè. Die zijn een aantal jaren ook wel van agenda geweest. Maar die reden vroeger ook hun rondjes bij de mijl. Maar die rijden gewoon harder. Die reden vroeger harder als die profs.
0: Wat mij zo opvalt, we hebben het eigenlijk over die mijl. En ik mag al heel wat jaren vanuit de omroep aan de mijl hebben we van alles al gedaan. Talkshows, we hebben live, we hebben verslaggevers. We hebben echt alles al gedaan. Achter de schermen, de voorbereidingen, de making-of. We hebben alles al een keer gedaan en meegemaakt. Wat mij wel opvalt is dat het fietsen echt bovenaan staat in die mijl. Dat was natuurlijk afgelopen jaren was een glijdende schaal. Dat er steeds minder werd en steeds meer het feest. Jullie brengen echt het fietsen weer terug in Maris.
1: Ja, en dat is deels omdat de mijl dat verdient. Dat past gewoon bij het evenement zoals het altijd was.
0: Zo is het ooit bedoeld, hè?
1: En het is ook de wens vanuit de bevolking, de betrokkenen, de sponsoren... dat het wel gewoon echt om fietsen blijft bestaan.
0: Bijzonder dat jullie daarvoor wel eerst te raden zijn gegaan... bij wat willen mensen. Dus dat je niet hebt gedacht, we gaan dit doen... Dat je eerst echt begonnen bent van, nou, wat willen mensen nou eigenlijk? Wat willen ze niet?
1: Ja.
0: Een groot gelukje is wel dat veel mensen nou niet zo zitten te wachten op die profs eigenlijk. Want dan moest je weer achter de grote naam aan. Weer heel gedoe.
2: Ja, en eigenlijk was dat om... Je kunt niet anders als hoe we het denk ik gedaan hebben. Omdat je kunt wel weer in jezelfde vijvertje gaan roeren en daar weer hetzelfde potje uitkoken. Maar we moesten breder gaan kijken. We moesten kijken waar liggen de behoeftes.
0: Ja.
2: En zo hebben we, ik denk dat dat de enige manier was om weer een levendig evenement neer te kunnen zetten. En dat merken we nu dat aardig aan het lukken is. Ja. En dat is gaaf om te zien.
0: Ik heb al een half uur geen plaat gedraaid.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio
7: Horizon.
0: Erik Jan de Sterke.
8: Hey, goedemiddag. Welkom in de derde uur van de show. De organisatie van de Mel van Maris hier aan tafel. En zo dadelijk gaan we even gezellig met ze verder kletsen. Ook over een nieuwe naam. Hey.

0: Happy Now. Een Z-Ali Dewey. Ik hoop dat ik het trouwens goed uitspreek. Hier in de studio een hoop gezelligheid. We hebben het over de Mel van Maris. En in de aankondiging zei ik, er is een nieuwe naam. Nou, dat is niet helemaal, want iedereen kent natuurlijk de Mel. En de Mel blijft gewoon de Mel heten, Jeroen, toch, hè?
1: Ja, ook dat hebben we onderzocht. Of het de Mel van Kranendonk moest worden.
0: Ja.
1: Of alleen de Mijl. Maar onderzoek heeft uitgebleken dat het fijn is als mensen het evenement kunnen herleiden en plaatsen.
0: Ja.
1: Zoals de Brabantse Dag. Iedereen weet waar die is. En iedereen weet ook dat de Mijl gewoon in Maris is.
0: Ja, wat nou wel de Brabantse Dag een beetje altijd als voorbeeld. Ik denk dat waar de Mijl ook is. Heel veel Marisenaars zijn daarmee opgegroeid. Weten niet anders dat één keer per jaar die wielrenners door de straten gaan.
1: Ja, ik dus niet.
2: Ja, ik wel.
0: Jij wel.
2: Ja, ik woonde vroeger op de Bruine Akkers. En was toen al altijd, was het Mijl van Maris, was spannend. En daar hoorde je al de stem van Jan Peters 's middags in de tuin van de start van de Mijl.
0: Ja.
2: Dan liep ik al naar de Sterkselse Weg toe om te kijken naar die renners. Later mocht ik dan met mijn ouders mee naar het evenement zelf. Gingen we daar een rondje lopen.
0: Kwam daar de stem van Rien van Horik bij?
2: Rien van Horik kwam erbij. Vroeger was het echt als kleine jongen handtekeningen jagen bij de Rabobank.
0: Achter Tank.
2: Zo heb ik nog ooit een petje bemachtigd met de handtekening van Cipollini erop.
0: Hij wel weer, hoor.
2: En
1: mooie Mario.
0: Ja.
2: Ja, en zo ben ik opgegroeid met de Mijl. En daarna in de werkploeg heb ik een aantal jaren meegeholpen.
0: Ja.
2: En tot nu weer dat je hiervoor gevraagd wordt. En dan stap je in en dan ga je ervoor. En inderdaad, je bent ermee opgegroeid.
0: Ja. De brandweerkazerne als kleedlokaal van die bekende renders. De tent natuurlijk. De VIP, het VIP-dek. De reclamecaravaan. Ik heb er ook een keer mee mogen rijden. Wie niet eigenlijk? Ja, het is gewoon een begrip. En het is wel mooi dat het, dat het weer terugkomt. Want dat is het eigenlijk. Je komt terug.
1: Ja, het is er even tussenuit geweest.
0: Ja.
1: Plotsklaps. En die tijd hebben we met z'n allen goed gebruikt om, om na te denken. En om de vernieuwde Mijl samen te ontwikkelen. En met de nadruk op samen. Want de Mijl maken we samen. Dat is ons, dat zeggen we graag. En het is ook echt samen. Want iedereen staat in zijn kracht.
0: Ja.
1: We hebben gewoon op alle plekken de beste mensen gezocht. Zowel in het bestuur als in de commissies en de werkploegen en de werkgroepen en zo.
0: Ja.
1: Dus iedereen heeft er ook zin in. En dit is ook het moment dat we allemaal de energie beginnen te voelen. Hè. Het wordt nu herkend. Dingen lukken. Hè. Bijvoorbeeld, ik weet niet of ik hem al mag noemen, maar de Power Ride hebben we bedacht.
0: De Power Ride?
1: De Power Ride. Dan moet ik wel de credits gaan naar Rob Schepers.
0: Ja.
1: Want die was altijd, die doet met de Tour der Ongeschoren Benen mee.
0: Ja, weet ik, ja.
1: Nou, en wij hebben voor de Mijl van Maris een nieuwe datum gevonden, 5 september. Hebben we alles afgezocht, alle kanalen, en er was helemaal niks te doen. Behalve, we hebben over het hoofd gezien, de Tour der Ongeschoren Benen. Die op 6 september is. Wij zijn op 5 september, zij op 6 september. Maar omdat ze 10 jaar bestaan, hebben zij op 5 september, dus ons feestavond, hebben zij een soort wielercafé. Ja, en die waren niet blij dat wij dan ook een wielerronde doen op eigenlijk op hun datum.
0: Ja.
1: Dus we hebben ze uitgenodigd samen met Rob en met Mike Weerts, die daar ook actief is. We hebben gezegd van als we dit iets negatiefs kunnen omdraaien naar iets positiefs, dan zou het gewoon goud waard zijn. Dus in een gesprek met Mark van Horik, de broer van, die dat allemaal organiseert. Lang verhaal kort. We zijn in plaats van tegenover elkaar programmeren, zijn we gaan samenwerken. Zij rijden voor een goed doel. En wij hebben de Power Ride bedacht. Dat is een beetje geïnspireerd op de Turbocross die ze in België doen.
0: Ja.
1: Dus veel gekkigheid op de fiets met bekende Nederlanders en influencers. En Rob Schepers zei van, waarom doen we niet een afvalrace voor BN'ers? En dat heeft ermee te maken dat BN'ers vaak verbonden zijn aan een stichting of aan een goed doel. Dus die moeten één keer per jaar een actie doen om wat geld in te zamelen.
0: Ja.
1: Dus Rob zei, als ik nou eens team cabaretier samenstel en Mike Weerts, de acteur, die doet team film. En dan hebben we nog A. de Mos gevraagd. Die doet team ex-voetballers, zou het moeten worden. Maar het wordt ex-sporters.
0: Okay.
1: En het mooiste is, de Tour der Ongeschoren Benen komt dus tijdens de Mijl ook meerijden op onze Mijl. Met een team die zij al hadden uitgenodigd voor een wielercafé.
0: Okay.
1: En daar zit dus Claudio Chiappucci bij. En dat is natuurlijk niet de minste.
0: Nee.
1: Ik heb even een lijstje, maar die man heeft toch een en ander gewonnen. De Milaan San Remo, 3 etappenzegers in de Tour.
0: Ja.
1: twee keer in het eindklassement van de Tour. Maar we hebben ook Stijn de Volder. De Belgische, het Belgische icoon.
0: Ja.
1: Die gewoon twee keer de Ronde van Vlaanderen won.
0: Ja.
1: Dus we hebben wel profs, maar het zijn misschien wat voormalig profs.
0: Ja, en ook een soort van geleend in een soort van samenwerking. Wat leuk dat je dat zo elkaar er toch in kan vinden.
1: En die komen dan in teams een afvalrace doen. Dus die gaan rondjes over de mijl fietsen.
0: Hmm.
1: En dan uiteindelijk de laatste die de finish overgaat, die valt af. En dat ligt een beetje in de tijd. En uiteindelijk vallen de twee per ronde af. En die gaan allemaal met een goed gevulde check gaan die naar huis voor een zelfgekozen goed doel.
0: Oké.
1: Dus
0: mooi,
1: die zijn wel blij
0: mee. Mooi initiatief.
1: Nou, en op die manier hebben wij dus onder andere aan de finish of aan de start staan. Moet ik even weer mijn lijstje erbij pakken.
2: Thomas Dekker, Adrie van Ouwelingen.
1: Hij kent ze uit zijn hoofd.
0: Kijk, toch even niet tenminste.
1: Nee, en hoort die van de sluipschutters doet mee. Dus krijgen we veel goede reacties op.
0: Ja, leuk man. Ja. Leuk. Nou goed, qua fietsen hoeven mensen niks tekort te komen. Je moet gewoon in Maarsen zijn die dag. Die 5 september, belangrijk, dan is het allemaal te doen. Dan hebben we het overdag gehad. We moeten die avond ook nog even aanstippen. Want we hebben al heel veel met elkaar gepraat de afgelopen 3 kwartier. Maar die avond, daar heb je ook een behoorlijk programma weten neer te zetten.
2: Ja, zeker. Ja,
0: die Stijn, avond, trap jij af, Sjoerd?
2: Ja, zeker. Die avond, natuurlijk, je moet 's middags al komen om die prominenten te zien. Dat is natuurlijk waar het eigenlijk het zwaartepunt zit op het wielerprogramma. Maar daarna is het in de feesttent te doen. En wat ik al zeg, alles op één plek. Dus je hoeft niet meer het halve dorp door van Jan Vreesplein terug naar de feesttent. Nee, je bent gewoon lekker op het Rabankplein. Daar kun je 's middags al op het terras zitten. Maar 's avonds barst daar ook weer het feest los.
0: Ja.
2: We hebben daar een DJ Fasto staan. Die draait ook gewoon op hele grote evenementen. Nijmeegse Vierdaagse, noem maar op. We hebben daar DJ Gallagher staan, die vroeger natuurlijk bij Enrico op de parkeerplaats daar al de tent afbrak.
0: Ja.
2: Tijdens de summerparty destijds. Maar dus geen oude bekende van het dorp, maar ook de Ferry de List. En we hebben daarnaast nog wat andere Nederlandse
1: namen. Brian Voet, waar we heel blij mee zijn, de mannen uit Budelschoot.
0: Wim Meijlen. Precies, ik wou het net zeggen. DJ Gallagher, Ferry de Lits, zei ze juist. We even een plaatje draaien van Ferry, dat mensen even weten wie Ferry de Lits ook weer is.
2: Dat is een goed idee. Ja.

0: 5 september op de Mel van Maris.
1: Zuid-Oost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Ja, en intussen zitten we nog steeds met de organisatie te praten. Jeroen Veldkamp en natuurlijk Stijn Kuipers, trotse voorzitter. Die samen met Jeroen komt vertellen wat er allemaal die 5 september gaat gebeuren. We zitten in de tent. We hebben het zojuist even gehad over al die artiesten die voorbij komen. DJ Fasto, Mike Kanters, Brian Voet, Patrick Hendricks. We mijlen DJ Galaga, Ferry de Lins hoorde je zojuist. Dus dat zijn de grote namen, zeg maar, die op het podium komen. En gegarandeerd een groot feest gaan maken, Jeroen.
2: Ja, zeker. En kijk, we hebben natuurlijk ook wel door in het geweld van alle festivals en evenementen die er in de omtrek zijn de afgelopen periode. Dat kwaliteit moet gewoon goed, het hoogst haalbare zijn.
0: Ja.
2: En dus we hebben echt ons best gedaan om zowel qua evenementen en onderdelen enzovoort een mooie stap te maken. Maar ook het team van de feestavond, van de entertainment.
0: Ja.
2: Goed. Die hebben flinke stappen gemaakt. Die hebben echt een geweldig. Er staat niet zomaar een tentje, maar er wordt echt een
0: er wordt echt iets neergezet.
2: Opgebouwd.
0: Zelfs. Goed over nagedacht.
2: Ja, en tot op de millimeter uitgerekend. Maar zelfs 2 etages, hè, waar je vroeger de VIP-tent 100 meter verder had, is die nu onderdeel van het Rabobplein, hè, van de plek waar alles gebeurt.
0: Oké. Okay.
2: Dus degene die de sponsoren en onze genodigden enzovoort, die staan gewoon aan de finishlijn, staan die nu met een glaasje in de hand.
0: Ja.
2: Tussen alle andere supporters en feestgangers die natuurlijk gewoon ook in en om de tent staan.
0: Ja.
2: Maar ook qua eten hebben we gedacht van ja, we kunnen daar niet alleen met een frietje en een kroket aankomen. Dus we hebben van alle kanten gezorgd dat we het niveau zo hoog mogelijk willen gaan.
0: Van een gemiddeld festival een beetje in ieder geval nastreven.
2: Ja, ja, nou dat zie je ook aan de
0: mensen artiesten. Zijn verwend tegenwoordig, hè, wat dat betreft, hè?
2: Ja, zeker. En
0: ja, dat mag ook, hè? Ik bedoel, ja.
2: Dat mag ook. En, maar kijk, de Mijl blijft natuurlijk een gratis evenement. Dus
0: even niet heel onbelangrijk, hè? Ik bedoel, dat kan ook anders zijn natuurlijk, hè? Het is gewoon gratis.
2: Het is gewoon gratis. En dat is ook mogelijk omdat we echt een geweldige pool aan sponsoren hebben. Dus de sponsoren die altijd al steunden. Plus een heleboel nieuwe sponsoren. Dus ook de sponsorcommissie die heeft keihard gelopen en gebeld. En zelfs tijdens de vakantie is alles doorgegaan.
0: Ja.
2: Maar dat heeft wel geresulteerd dat we echt een geweldig mooi sponsorbedrag bij elkaar hebben.
0: Ja.
2: Maar goed, de Mijl maken we samen.
0: Ja.
2: En sommigen die leveren bijdrage door heel veel tijd te investeren in van alles. En dat is geweldig. Maar ook voor degene die niet

0: tijd hebben om mee te werken of mee te helpen, hebben we iets bedacht. Want ja, we willen graag betrokkenheid vanuit het dorp.
1: Vertel.
0: Nou, we hebben...
1: Let op, daar komt het dames
0: We hebben eigenlijk een actie.
1: Ja.
0: En dat mensen voor 16,09 euro, dus dat is precies de afstand van de mijl,
1: ja,
0: een mijltje kunnen kopen. Nou, en een mijltje is niet een lullig dingetje, maar we hebben, ik weet niet of ik het zo kan laten zien.
1: Ja, oranje.
0: We hebben een geweldig armbandje die lokaal wordt gehaakt door mevrouw Nelly Tissen, hier een paar deuren verderop.
1: Dat bedoel ik.
0: Dus die kunnen we ook via Temu kopen. Nee, we vonden het mooi dat het echt iets
1: ook echt wel iets unieks is, ja.
0: En dan hebben we van een sponsor uit Budel, die doet UV-printen, die heeft zeg maar de vorm van de mijl, ja, als een soort beteltje eraan. Dus ja, als jij een mijltje koopt voor 16,09 euro, dan krijg je dus zo'n armbandje. Ja,
1: nou zijn we op dit moment niet meer op televisie, maar we filmen dit hele gesprek. Dus ja, dat mensen kunnen dat straks terugkijken. Nou,
0: het is een geweldig armbandje. Niet, ja, niet een lullig vakantie.
1: Het is even niet zo over het dingetje. Het is echt wel even dat je trots kan zijn, zeg maar.
0: Dus hoe mooi is het als we...
1: Je rijdt ervoor terug naar huis als je het bent vergeten om te doen. Zo'n ding is het.
0: Precies. Dus hoe mooi is het als wij de weken voorafgaand aan de mijl, dat zijn er niet veel meer, ja, dat je gewoon door de supermarkt loopt, dat je gewoon allemaal
1: even
0: mensen
1: met zo'n bandje... Zeggen, ja, hey, ik heb er één.
0: Ik hoor er ook bij.
1: Ja, ik steun ook. Ja, precies, man.
0: Dus via onze website kun je die gewoon bestellen voor maar 16,09 euro.
1: Waar hebben we het over?
0: Waar hebben we het over? Dus dat zou geweldig zijn als daar massaal gehoor aan wordt.
1: Ga naar die website van demel.nl. Demelvanmaris.nl.
0: Ja.
1: Denk toch goed, hè?
2: Melvanmaris.nl.
1: Melvanmaris.nl, precies.
0: .nl. Ja.
1: Hebben we alles besproken? Of zeg je van nou, Erik-Jan, er is nog één klein dingetje wat ik nog wel even kwijt wil. Van heel belangrijk, dat hebben we het niet besproken.
0: Nou, het belangrijkste is gewoon dat mensen massaal, zoveel mogelijk, onderdeel worden van de mijl, van de dag.
1: Ja.
0: Dus we hebben natuurlijk alle voortuinen en dat is geweldig. Dus iedereen die aan
1: het, wordt gewoon
0: aan het parcours feest woont, doe lekker je feestje in je voortuin. Maar kom alsjeblieft zo snel mogelijk met je gasten naar de tent. Want daar moeten we het allemaal...
1: Stijn, ik wil je toch even complimenteren met je PR-man. Ik vind dat hij het echt geweldig goed doet.
2: Ja, dat is zeker. Daar zijn we blij mee. Ja.
1: Hij zet het even goed neer. Het is helemaal duidelijk. Ik heb geen vraag meer ook. Ik kan me helemaal niks meer bedenken. Ik ben helemaal in de mel nu.
2: Nee, maar we hebben een goed verhaal.
1: Dat heb je goed gedaan, Jeroen.
2: We hebben een goed verhaal.
1: Dat mag ook even gezegd worden, hè?
2: Nou, zeker.
0: Maar het is het allemaal onderdeel van... we zijn met z'n allen merk De Mijl aan het bouwen. En vroeger was De Mijl er alleen maar in dat weekend dat het evenement was.
1: Ja.
0: En nu zijn we bezig met een fietsclub. Met allerlei dingen. Dat we gewoon heel het jaar door namens De Mijl het dorp in beweging krijgen.
1: Nou, dat gaat gewoon lukken.
0: Ja.
1: Ik vind dat jullie het goed voor elkaar hebben. En we verwijzen mensen naar de website demelvanmaris.nl. Daar vind je alle informatie. En ook natuurlijk het mailtje wat je kan aanschaffen voor 16,90. Ja, jij wilde nog één ding roepen voor ik de plaat ga starten.
0: Allemaal inschrijven voor zoveel mogelijk onderdelen.

meteen na 1:30. En intussen heeft de organisatie van de Mel van Maris de studio verlaten. Gaan wij een compilatie maken van het gesprek wat we hadden met Stijn en Jeroen. En die video kun je terugkijken op YouTube, het Horizon YouTube-kanaal. Vanaf morgen kun je het terugvinden op de socials. Als je iets gemist hebt, kun je...

Radio Horizon staat.

Kygo en Celine Gomez en Ain't Me uit 2017 hier in de show. Na Locked Away van R-City en Adam Levine en de Eurythmics en de Sex Rhyme.

beetje funky-achtige plaat hier in de show. 1987. Wide Next Door. Ik hoorde hem van de week bij Frans van Dam. Ik denk, hey, dacht eens even. Die kunnen we ook wel eens even in de show een keer draaien dit weekend. Vandaar even gedraaid. De Robert Cray Band en Right Next Door, zoals gezegd. Klein verzoekje. Erik-Jan en Dian, willen jullie even iets draaien van Suzanne en Freek? Het liefst lichtje branden.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeel gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïense aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: dus jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is de A73 Maasbracht-Nijmegen dicht bij de Roertunnel door een auto met pech. Verder staat er file op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. Daar heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij

0: Vestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Peter van der Zanden.
5: Zou de zomer dan echt voorbij zijn? De temperaturen zijn in ieder geval een stuk draaglijker. Zondagmiddag, het is 5 uur geweest. Tijd voor de krenten uit de pap. Die juweeltjes van toen en nu. Met Orchestral Maneuvers in the Dark. 1980. En Ella Gay.

En Allergay van die Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD. Zang die is van Andy McCluskey. Die Enola Gay was de Amerikaanse bommenwerper die in 1945 de atoombom op Hiroshima liet vallen. OMD die maakte er in 1980 deze bekende New Wave klassieker van. Hey, fijn dat je luistert naar Radio Horizon. De krenten uit de pap tot aan 6 uur. Tot aan Erik Bloemen met de Retro Show. Het beste man, 50 jaar popmuziek.

hoor jij. Eigenlijk hoor je het plaatje nergens meer. Alleen hier op Radio Horizon nog eens een keer in het programma De Krent uit de Pap. En niet alleen in De Krent uit de Pap, maar ook bij Frans van Dam, ook een liefhebber. Iedere werkdag 6-7. Kan ik je aanraden. Het zijn Ashford en Simpson en Love It Away.

0: nummer 1 notering. Is de nieuwe single van Karol G en Bruno Mars, Still. Wij zijn Radio Horizon met het nieuws uit de regio. De hits die je kent, een uur lang bijzonder radioactief, maar geheel ongevaarlijk.
1: Peter van der Zanden.

mijn favoriete bandjes uit de jaren 70, 80. Fleetwood Mac en Hold Me, om precies te zijn, 1989. Toegekomen aan het eerste vaste onderdeel in het programma. De Triple D, oftewel de Domme Disco Dreun. We hebben een aantal vaste onderdelen, waaronder de Triple D, het instrumentaal intermezzo, mooie Franstalige chanson. En we kijken

0: altijd goed voor een feestje. En een feestje wordt er in Leende op het moment wel gevierd, want het is Leende Kermis.
1: Onderweg naar later.
0: Veel Nederlandstalige muziek. Ook tijdens Leende Kermis veel Nederlandse B-artiesten, ja, zo noem ik dat dan maar. Kom even 2500, 3000 euro ophalen, 20 minuten zingen en wegwezen. En daarna nooit meer iets van gehoord. Nee, dan is Rowenaerse toch wel andere koek. Onder de Groene Brug. Toegekomen aan het tweede vaste onderdeel van het programma. Het instrumentale intermezzo. Harry Truman en Underwater.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

was opvolger van Break My Stride, Matthew Wilder, The Kids American. Uit de jaren 60, The Small Faces en een Lazy Sunday.

alvast een klein beetje in de stemming voor de Retro Show. Weet je wat je te wachten staat na 6 uur? Allemaal leuke oude plaatjes. Lazy Sunday, The Small Faces uit de jaren 60. En dit is een van mijn favoriete nummers. McQueen, Clark en Hillman, de voormalige Birds en Backstage Pass.

Roger McGuinn, Gene Clark en Chris Hillman. Backstage Pass, een van mijn favoriete jaren 70 nummers. Mijn lieve vrouw Anja, die is op 15 juli vorig jaar gestorven. Ze blijft altijd in mijn gedachten. En gelukkig heeft ze een prachtige Spotify-favorietenlijst nagelaten. Elke week kies ik een nummer uit die lijst om haar te eren.

Presley, hij is niet dood, hij leeft. Onze Nederlandse Bouke die hem vertaalt live in Het Paard 2023 in Den Haag. My boy. Mike Oldfield en Maggie Riley op de radio.

Zo zeldzaam mooi. Is daar een Nederlandse vertaling voor? Nee, laat ik maar. Mike Oldfield. Samen met Maggie Reilly. De jaren 80. Die herleven hier in het programma De Krenten uit de Pap. 5-6. Zometeen om 6 uur. Allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. Maar eerst nog het formidabel chanson. Laatste plichtpleging in het programma. In handen van Jean Manson.

was niet alleen Jean Monson. Het was een duet, samen met Christian de Lagrange. Het formidabel chanson voor vandaag, Les Larmes of Yeux. Hier, op Radio Horizon. Jongelui, mijn aandeel zit er weer op. Veel plezier zometeen met Erik Bloemen. 6-8 Retro Show. Allemaal leuke oude plaatjes. Graag tot volgende week.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

met een heerlijk ritme. Never listen to a bazookie player van Beep. Ja, ja, Beep, een bekende meisjesband uit de jaren 70 en 80. Met in die tijd vooral vrolijke discodeutjes op het repertoire. Patty wij draaien was een middelmatige hit in de top 40. Dus we mogen hem toch nog wel eens een keertje terugdraaien op zondagavond in de retro show van dit radiostation. De namen waren Gemma van Eck, Rita van Rooy, Monique Hagemeijer en Margot van der Ven in de bezetting in die tijd. Goedenavond, we zijn er weer. Retro show van Radio Horizon, even na 6 uur. Direct naar Peter van der Zanten. Dan denken we weer aan de oldies. Dan denken we weer aan die oude platen die we elke week naar voren halen. Onze hitparade van toen zal teruggaan naar 25 augustus van 1990 vandaag. En we horen het eerste gedeelte nog een super lange uitvoering van een bepaald hit. Ik ga verder nog niks verklappen. Gewoon de volgende plaat draaien. Hier is Erasure. Kent u deze nog?

One-Hit Wonder in de zomer van 1982. En toch behaalden ze een tweede plaats in de top 40. What's Don't Come Easy van F.R. David. Plaat werd in die tijd grijs gedraaid. Ik kan me dat nog heel goed voor de geest halen. Want het was ook tijdens de opkomst van de vrije radio's in België. En natuurlijk, deze plaat behoorde daar ook heel ruimschoots bij. Daarvoor nog Daniel met Julie. En ook nog de Beach Boys met Rock'n'Roll to the Rescue. En hadden we ook nog Erasure, A Little Respect als titel meedragend. Onze hitparade van toen, die we meegebracht hebben. We blijven nog even in de zomer hangen. Want we gaan terug naar 25 augustus van 1990. De eerste plaat die we uit die hitparade gaan draaien is deze. Phil Collins. Kreeg in die tijd nummer 12 toebedeeld, na 5 weken. And that's just the way it is. Man met een heerlijke stem. En dat is over altijd een hele bekende plaat blijven in de popgeschiedenis. Wij draaien hem terug in deze retro-show.

she's so good to me.

Sommige hits van toen zijn al lang vergeten. Maar wij vergeten ze niet. Nee, we zijn... Helaas een terugkeer in de retro show van Radio Horizon. Geen retro show zonder 60er jaren, zeg ik altijd. Zonder 60er jaren platen. We hadden Just a Little Bit of You van Charlie Rich. We hadden verder nog... Nu moet ik even kijken. Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Grammofoonplaatje van de Cats uit 68. Ja. Weet je, laten ze terugkomen, die 16 jaren platen. Onze longplay voor deze week. Hier is John Evangelis. Bijna 8 minuten lang. State of Independence.

0: regelrecht uit de dance disco tijd. En daarmee bedoelen we dan het muzikale gedeelte dat we kenden in het tweede gedeelte der 17e jaren. Ja, het was wel de vreemde eend in de bijt, deze Patrick Juvet met I Love America. En daarvoor hadden we nog Patrick Hernandez met zijn oh zo grote hit uit de 70s en Born to be Alive.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kalendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij.

Waar is het reeds gebleven? Waar is de tijd naartoe dat deze bladeren zo populair waren dat we daar zo van konden genieten? We hadden nog één nacht alleen van lang geleden. Doe maar, als je het misschien vergeten bent. Ja, bijna het einde van het eerste gedeelte. We gaan nog naar het hitdossier van 25 augustus 1990. En dan gaan we op naar het tweede gedeelte. Eén plaat hebben we al gedraaid, straks, nummer 12. Dat is Just the Way It Is van Phil Collins. En de volgende, die is voor London Beat. Kreeg nummer 9 toebedeeld op 25 augustus van 1990. En we hebben een plaat die kwam van nummer 15 na 3 weken. Dus dat was wel een behoorlijke leuke plaat in die tijd. I've been thinking about you. Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf. Met meer goud van

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

er waren al vele hits gepasseerd in de hitparade toen deze tevoorschijn kwam. De man met de korte broek en het petje op achter de piano. Wie kan dat zich niet meer voorstellen? We hebben het natuurlijk over Gilbert O'Sullivan. Ja, voor ons weer het openen van het tweede gedeelte. Eerste plaats en het is weer de laatste uur retro show van deze zondagavond. En mocht het zijn dat je misschien wat laat bijgekomen bent, nog steeds een bijzonder hartelijk welkom. Ik ben Erik Bloemen en ik zal tot 8 uur dit radioprogramma verzorgen. Onze hitparade van toen, we gaan nog twee keer terug naar de 25 augustus van 1990. En ik heb ook nog een bijna vergeten juweeltje meegebracht. Ik heb al even mogen zoeken voordat ik dat kon vinden. Want je gaat altijd kijken naar platen die nooit een kans gekregen hebben. Platen die nooit een mooie notering gehad hebben in de hitparades. En die zetten we dan onder de noemer bijna vergeten juweel. En vandaag zal er ook eentje zijn. Ik ga verder nog niks verklappen daarover. We hebben inmiddels al onze volgende plaat ingestart. 2004, Chris de Burgh and the words, I love you. Ja, die gaan we draaien.

alles is weer mogelijk in onze retro show van vandaag. Platen van lang geleden, platen van nog niet zo heel lang geleden. Die draaien weer terug op de radio op zondagavond tussen 6 en 8. We hadden Nonstop achter elkaar, Out of the Dark van Falco. We hadden Tu West Valt U van Ingrid en All Summer Long van Kid Rock. En The Words I Love You van Chris de Burgh. Klein hitje die hij bracht, even kijken, in 2004. Onze hitparade van toen, terug naar 25 augustus van 1990. En we belanden al eigenlijk meteen in de top 5. Want ik draai nummer 4 nog terug uit die hitparade. Maxi Priest.

Oh, die grammofoonplaat is toch uit de jaren 60. Ja, Simon & Garfunkel van het gelijknamig album dat in 1966 verscheen. The Sound of Silence. Een plaat die we ook nooit meer mogen vergeten. Verder hadden we nog Sandy Shaw, Aretha Franklin. Allemaal leuke herinneringen uit de jaren 60. En je weet het, als je eigenlijk eentje in je hoofd hebt, een lekker gouden oude, dan kan je hem altijd mailen op info@rtvhorizon.nl. Alles wordt naar mij doorgestuurd en dan krijg jij in deze dagen jouw grote lieveling te horen op de radio op zondagavond in de Retro Show. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. We blijven in de 60s, ja, maar deze plaat van Neil Diamond. Thank the Lord for the right time.

0: voor altijd gegrift in het geheugen. Voor altijd een grote hit. Die regelmatig gewoon terug moet komen. Fleetwood Mac and You Can Go Your Own Way. En dan nu denken we weer eens even terug aan een goed verstaanbare hit uit het verleden. Terug naar de 80's met Cadans. De dagen dat ik je vergeet.
1: Dat

zal je maar overkomen. Toch was het wel een leuke hit in die tijd. Lang geleden, 1982. Daryl Hall en John Oates tekenen daarvoor. En natuurlijk een plaat die er ook weer terug mag zijn als we een retro-show presenteren hier bij jou en mijn Radio Horizon. Bijna het einde van ons retro-gebeuren voor vandaag. We kijken nog even in het hitdossier. Dat betekent dat we nog één keer teruggaan naar de 25 augustus van 1990. De eerste plaats was in die tijd voor MC Hammer met You Can Touch This. En op nummer 2 vonden we Killer terug van Adamski en Seal. De plaats zegt me in feite helemaal niks. Nummer 3 dan It Must Have Been Love van Roxette. Die gaan wij draaien. En nummer 4, die hebben we gehad. Dat is straks Maxi Priest met Close to You. Wij nemen nummer 3 terug. It Must Have Been Love van Roxette. Ik wens je nog een fijne verderzetting van deze zondag. Goede raad geef ik weer mee. Blijf luisteren naar Radio Horizon, ook door de week bij de collega-jocks. En wij zijn er weer volgende week direct naar Peter van der Zanden. Als de klanten uit de pap gehaald zijn, denken we weer terug aan de oogjes van dit radiostation. Heel graag weer tot dan.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd.